0: SFM, ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey, Jan! Wakker worden!
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

In de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost 100 euro per persoon. Lees alle informatie op de website muziekvereniginglekkerkerk.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26.

0: regio-info.
1: Het Lekkerstek Food Festival. Dag luisteraars, Amazitia Lekkerkerk die presenteert zondag 6 september... het Lekkerstek Food Festival. En wel van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zijn verschillende food- en drinkspots. Er is vinyl, een silent disco. Kortom, een groot feest voor jong en oud. Lees alle informatie op amazitialekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Expo, Rommelmarkt en Bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse Rommelmarkt en Bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, Rommelmarkt en Bazaar.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waardrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad Wilgerakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

0: Regio Info.
1: Oldtimershow in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een oldtimershow gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 10:30 morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Verantwoord alcohol schenken. Welzijn Krimperwaard organiseert in samenwerking met B-Rijder op maandag 5 oktober, 's morgens van 11:30 tot 12:00, de training Verantwoord alcohol schenken. De training is gratis toegankelijk voor vrijwilligers en andere belangstellenden die alcohol schenken bij vrijwilligersorganisaties. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
5: Yeah! Game's a match.
6: And it's another big upset in the men's draw.
5: 6-4, 7-5, 6-2.
3: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt?
9: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Hey Jan, wakker worden?
11: Hè, wat?
10: Is je auto nu al klaar?
11: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
10: Oké.
11: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30. De intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilgerakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze het ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het pek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indeknippendewaard.nl/omd. Dat is indeknippendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Een hele goede morgen, luisteraars. 7 minuutjes alweer over 9 op deze 4e dag alweer in de maand september. En ja, het is vrijdag vandaag, dus dan kunnen we echt alle kanten weer op. Maar het is wel een speciale vrijdag, want ja, hoe dat zit, daar komt je in de loop van het programma wel achter, denk ik zo. Maar we hebben weer van alles te behandelen, door te geven enzovoort enzovoort. Want ja, voordat het 12 uur is, hebben wij weer een hele hoop dingetjes besproken. Die ons bezighouden, die de aandacht verdienen en aandacht krijgen hier bij RTV Krimpenerwaard. En en ook de muziek. Laat ons zeker niet in de steek. Zeker niet. We hebben hier een toepasselijke, wil zeggen, de band die heet Friday. Ja, dat is dus precies van, zou die op vrijdag opgericht zijn of zo? Dat ze de naam gegeven hebben aan de dag van oprichting. Zou zomaar kunnen, hè? Zou zomaar kunnen. Maar het gaat wel over The Children of the Moonlight. Zo.

Ja. Binnenkort kunnen we dat misschien wel zeggen, want dan het zou zomaar kunnen dat er in de wat verdere toekomst een heel dorp opgericht wordt daar op de maan en zo. Want ze zijn zo druk in de weer op dat gebied, hè. En ze beginnen met een stationnetje en zo, dat is dus één. En dan komen de huizen er vanzelf al achteraan. Nou, dat zou zomaar kunnen betekenen dat dus de plaat van Friday dus echt geldig is. Children of the Moonlight. Zeg, Krimper de Waard, ik denk bij mezelf gisteren, wat is het toch rustig op straat? Nou, alle agrariërs zaten dus verzameld op de grens tussen Utrecht en Zuid-Holland bij een bijeenkomst die dus gehouden wordt en is omtrent de acties die dus gaande zijn. Want ja, we hebben het al eerder vermeld op deze zender. De temperatuur loopt nogal hoog op de laatste tijd wat betreft de onzekerheid. De toekomst van de agrarische sector en dat daarna allemaal naar aanleiding van die brief, hè, de brief, zeggen we dan. Zo was er op de grens van Utrecht en Zuid-Holland, toch gemeente Haastrecht, toch was er een bijeenkomst. Men had 400 stoelen klaargezet. En ja, veel van die stoelen die waren bezet, maar er waren nog veel te weinig stoelen. Dus zoveel belangstelling was er dus voor deze bijeenkomst en zo. En waar dus iedereen dus kon aanhoren wat dus zo de factoren zijn die meespelen voor in zaken die toekomst. En wat de actiebereidheid alles wat daaromheen zit. Maar ook onze wethouder Leo Bart was aanwezig. En die heeft dus namens de Krimper de Waard bepleit voor een gebiedsgerichte aanpak van de agrarische sector bij onze minister. Die minister daar in dat verre Den Haag en zo. Er is dus een oproep geplaatst. In de Krimper de Waard zijn gebiedspartners al geruime tijd in gesprek. Ik citeer eventjes de uitspraak van de wethouder. Al geruime tijd in gesprek en is veel energie gestoken in een gezamenlijke oplossing. Het is belangrijk dat daarop voortgebouwd wordt. En de oproep van de heer Bart is dan ook: geef het gebied de ruimte om landelijke doelen op een samenhangende en uitvoerbare manier te realiseren. Zorg voor een reëel tijdpad, voldoende en tijdige financiering en een eerlijk verdienmodel. Alleen wanneer agrariërs en inwoners ervaren dat hun inzet daadwerkelijk meetelt, dan kunnen wij het vertrouwen behouden en gezamenlijk blijven werken aan een toekomstbestendige landbouw, een vitaal landschap en een duurzaam natuurherstel. Al dus de woorden van Leo Bart en zo. Hij was dus echt. En dat heeft hij dus ook laten weten in een brief, want de gemeente heeft gereageerd. 1 september is dat gebeurd en zo. Dus. We zullen kijken wat daar allemaal van komt. Er is trouwens nog veel meer te berichten hoor, over dit dossier. Maar ik zou zeggen, als je daar belangstelling voor hebt, ga eens eventjes koekeloeren op de digitale snelweg. Want er zit van alles tussen over die actie. En de wind is zwaar aanwezig over de polder. De vlaggen staan strak. Maar het zijn wel omgekeerde vlaggen, dus.

0: Thorstein Emerson. Dat is de naam van de band die Bonfires bezong. En hey, Flip Fleitgetel, die is daar ook alweer vroeg bij vandaag, zeg. Maar het was wel een eerste kennismaking. En zomaar hier op de vrijdagmorgen, waar het alweer meer dan 9:15 is geworden. Tijd gaat zo snel als je zin hebt, hè, zeggen ze dan. Toch? Ja, wel. Nog een paar dagen, mensen, dan is de brug weer open. Ja, en alles gaat... en als ik het over de brug heb, dan heb ik het uiteraard over de Algera-brug, de westelijke uitgang van de Krimpende Waard. Ja, ja. Dan kunnen de mensen van de veerpont eindelijk een beetje rustig aandoen, in plaats van op hun tenen lopen om iedereen toch maar op tijd aan de overkant van, in dit geval, de lek te krijgen en zo. Maar ja, ook het pontje in Oude Kerk aan de IJssel, hè, met het fietspontje, die had het ook wel wat drukker dan normaal en zo. Ja, het kan allemaal, hè. Mogelijkheden plenty. Maar goed, aanstaande maandag om 5:00 s'morgens, dan zou die weer vrijgegeven worden. Dan kunnen de eerste vrachtwagens in ieder geval op tijd ergens van punt A naar punt B uit de Krimpende Waard vertrekken. Hè? Dus vandaar. Maar ja, aan de andere kant, dan hebben we ook nog zoiets als een Haasterrechtse brug in Gouda. Want die gaat weer 2 weken, 's avonds en 's nachts weliswaar, maar die gaat weer dicht. Alsof het nog niet genoeg gekost heeft, die restauratie van die brug. Zo dan. Ja. Maar goed, daar heeft het doorgaand verkeer, het doorgaand auto en ander verkeer niet echt veel last van, omdat het punt 1 in de avond en nacht gebeurt. En maar punt 2, omdat dus de Haasterrechtse brug is een secundaire brug geworden, vanwege het feit dat dus de zuidwestelijke randweg dus er gekomen is een aantal jaren geleden. Hè? Dus die kunnen we dan eventjes lekker gebruiken. We hebben er eentje van Pater Moeskroen. Die heeft weer nieuwe muziek gemaakt. En dat is mooi, want daar houden wij wel van Patertje Moeskroen, hè? Toch? Ja, wel. 8e wereldwonder. Doe maar.
1: Oh, je bent het 8e wereldwonder. Hey, ja, je bent

Zo. Ze hebben de smaak weer te pakken, hoor. Het achtste wereldwonder was dat van Pater Moeskroen. En ja, dat allemaal hier bij RTV Krimpen en Waard. Slecht nieuws voor, wat heet slecht nieuws? De provincie die heeft destijds een onderzoek gedaan naar de eventuele plaats voor het oprichten van zeer hoge windmolens bij ons hier in de Krimpen en Waard. Zouden er een aantal kunnen komen bij, langs de weg van de provinciale weg naar Lekkerkerk, de Boezem. En we hebben ook nog een plaats, tenminste dat had men bij de provincie in gedachten, in het oostelijke gedeelte van de Krimpen en Waard. Een totale stuk of, wat waren het? Een stuk of 13 wel, hè? Van die hele grote molens. Nou, was dat goed nieuws uiteindelijk toen we hoorden dat dus dat plannetje dus gereduceerd werd van een aantal zoekplekken naar slechts 3 zoekplekken. Maar de ontwikkelingen zijn dusdanig dus de kant op gegaan van dat het weer, toch weer hersteld wordt. Dat eerste oude plan van de provincie. Ze gaan dus door met het onderzoek naar de hoge windmolens. Ondanks de protest van inwoners en dat soort zaken. Enfin, dat is het normale gang van zaken in ons land. Dat kan en dat gebeurt allemaal. Maar kort gezegd is het zeker nog niet gelopen. In zaken dus het eventueel afketsen. En het af. Dat er dus geen windmolens komen in de Krimpen en Waard. Althans niet die hoge. En dat is toch wel een dingetje om in de gaten te houden, mensen. Ja, we hebben toch echt wel. Goed, we zijn niet alleen. Nee, dat is een feit. Laten we hem eens even laten horen, toch alweer. Hè? We zijn niet alleen hier bij RTV. Nou, ja, toevallig wel, want we hebben hier een mooie studio. Maar ik zie verder geen mens. Even op de beeldschermen kijken. Nee, helemaal geen mens aanwezig. Helemaal niet tussen. Nou ja. Dan doen we het toch gewoon lekker muzikaal. Dus die windmolens even in de gaten houden, hè? Ja.

You are not alone. Nee, ik ook niet eigenlijk. Helemaal niet. We zijn met z'n allen bezig. Zo, we zitten dat. Ik hoor dat de telefoon gaat. Heeft u een momentje? Dan kan ik eens even horen wie er aan de andere kant van de lijn aanwezig is. Moment alsjeblieft.

0: Ja, het gebeurt wel weer om deze tijd van de dag, op vrijdag, dat ene Gert van den Berg aan de telefoon is. En ook nu is dat weer het geval. Goedemorgen, meneer Van den Berg.
1: Goedemorgen, meneer
0: Oudenes. Hey. Goed, ja, ik weet niet waar je zit, maar misschien wel op de wc, want je klinkt een beetje hol.
1: Ja, nou, we zijn nog een beetje in het huis bezig, maar... Ja, ik zit nog een beetje in de lappenmand, maar ik wou het toch maar weer gaan proberen vanmiddag.
0: Oh, oké. Dus vanmiddag is er weer een infoshow tussen 3 en 5 uur. En jij weet vast wel, ja, natuurlijk, je presenteert het programma zelf. Dus dan weet je ook wat er in dat programma staat te gebeuren, toch?
1: Uiteraard. We gaan praten met Sven Slingeland. Hij is van de brandweer in Haastrecht. En we praten nog even na over de wedstrijd van vorige week. Ik praat met Toon van der Stok uit Haastrecht. Over de proeverij die volgende week wordt georganiseerd. We hebben de Chris Keuze. Ik praat met Anja van der Laan van Wetland Cats in Goudenrak. Over de open dag die morgen wordt georganiseerd. Ik praat ook met Henk van Raalte van de IJsselijk Vlist. Over de Nevendorpen zwemtocht die morgen wordt gehouden. En ik bel met Marcel Kamphuis van de Goudse Schouwburg. Over het Voet- en Filmfestival dat dit weekend wordt georganiseerd op Goud Asfalt. We hebben Nico aan de lijn. Praat ook nog even met Theo Muskus. Hij is de voorzitter van de Oranje Vereniging Oranje Nassau uit Lekkerkerk. En we hebben het over de zeskamp die vanavond wordt georganiseerd. We hebben hopelijk Dirk nog even een uitzending met het weer. En we praten nog even met Dirk. En dan zit het weer een beetje vol.
0: Ja, en we hebben ook nog tijd voor een beetje muziek. Misschien wel tussendoor.
1: Ja, ja, we nemen nog wat cd's mee.
0: Ja.
1: Dat komt wel goed.
0: Denk. Uiteindelijk is dat dan toch weer de bedoeling van het programma van de infoshow. Dus tussen 3 en 5 uur. Gert, ja, ik zou zeggen, je was nog niet klaar, begreep ik, met je huis. Ik bedoel...
1: Nee, bij mijn huis niet. En ik heb nog wat ongemakken waar ik nog niet helemaal van over ben. Maar ik hoop dat het ook snel over is.
0: Ja, ja. Goed zo. Okido, we wachten dat stil af en we laten ons verrassen. Maar vanmiddag in ieder geval aanwezig hier bij RTV Krimpenerwaard, de infoshow met Gert van den Berg. Tot dan, Gert, en
1: tot ziens.
0: Fijne voortzetting. Jo.
1: Ja, jij met je programma.
0: Ja, oké, komt helemaal goed. Hoi.
1: Groetjes.
0: Doei.
1: Doei.

0: Ja, ja, als ze danst, dan wordt alles anders. Dat was een van de vroegere producties van Yves Berensen. En dat allemaal hier te horen na de info over de infoshow. De info over de infoshow. Oké dan, ja.
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten.

Maar buiten, maar dan gaat het ook ongetwijfeld weer bezwaren vanuit het groene hart regenen en zo. En zijn ze weer ergens terug bij af en zo. Ja, ik weet het ook niet hoor, maar het is wel apart hoor allemaal. Dus ja, dan wordt er weer wat bedacht en zo. En dan kan er weer inspraak komen. En nou, zullen we zeggen, als er al wat gebeurt, 2040 of zo, zoiets. Ja, zo lang duurt dat dan, hè? Zo'n procedure, hè? Het is toch om gek van te horen eigenlijk. Eigenlijk, als je daar even dik over nadenkt. Tommy Rowe, die zegt het ook al. Hij wordt helemaal dizzy van dit hele verhaal.

Ja, you're making me dizzy. Nou, om nog maar eens eventjes wat aanvulling te plegen over het... ja, ik kan het haast niet meer in mijn mond nemen. Stikstofplannen. Ja, nou, ja. Hè? Dus ook de rekenmeesters van het kabinet staat hier in de krant... dat die hebben geconcludeerd dat veel veebedrijven... de stikstofplannen niet zullen overleven. Zo, daar, dat is een conclusie. Wederom een keer een rapport. Er zijn, hoeveel waarheden zijn er onderhand niet over dit hele verhaal en zo? Hoeveel waarheden? Ik denk dat dat een hele dikke rij is. Dat dat een aardige file is onderhand. En de oorzaak zijn van hele dikke discussies... maar ook hele dikke dossiers die op tafels van bureaus liggen en zo... en die allemaal ja, doorkruist moeten worden en zo. En in deze dagen beginnen dan de debatten erover... En dan, dan zullen we het meemaken en zo. Dus ja, onzekere situatie hoor. Echt een onzekere situatie. En die wordt zeker door dit soort acties van de rekenmeesters bijvoorbeeld... zeker niet weggenomen, die onzekerheid en alles. Dus ja, één ding is wel zeker, dat het onzeker is. Weet je, dus dat. Hier is Tessa Boomkamp.

Onze boerderij. Nou en of. Dat was Tessa Boomkamp en zo dus. Hier bij RTV. We gaan van het ene onderwerp uiteraard naar het andere onderwerp. En dat wil zeggen dat dit er alvast eentje is voor in de agenda. Want we gaan met z'n allen weer aan het opruimen. Ja, zwerfafval opruimen. De IVN Natuur Educatie die organiseert dat op zaterdag de 19e september aanstaande. En dan betreft dat een wandeling langs de Lek. Dat is niet verkeerd, zou ik haast willen zeggen. Als er dan ook nog een beetje mooi weer bij is, hè, dan is dat toch helemaal voor elkaar. En tijdens die wandeling kan je niet alleen genieten van de omgeving, maar je helpt ook mee om de oevers, wegen en bermen langs de rivier vrij te maken van zwerfafval. Dat is de opzet van het hele verhaal. En de wandeling die start op 3 verschillende plekken in de Krimpermaat. In Krimp aan de Lek, 's ochtends om 8 uur, bij de supermarkt op de markt en zo. En dat is een uurtje later in Lek. Lekkerkerk bij de Veerpont aan de Voorstraat in Lekkerkerk. Ook langs, uiteraard langs de Lek. En in Bergham mag hetzelfde laken en pak, maar dan om iets zo ongeveer om 10:30. En dat is bij de Veerpont Berastoep en zo. En bij de ontmoetingsruimte liggen dus ook nog bij de punten van start, hè, liggen dus ook nog materialen klaar om dat zwerfafval te lijf te gaan, zeg maar, en te gaan verzamelen. Gevulde afvalzakken die kunnen dus na afloop weer bij de betreffende startpunten worden ingeleverd. En je kan dus deel van de route meelopen, maar je kan ook de volledige route pakken. En dat gaat dan helemaal tot aan Vianen. Dus dat is wel een lekker eentje. Hoeft niet hoor, speciaal, maar een deel van de route zal mooi zijn om te helpen. Dus even opschrijven. Als je zegt van daar wil ik graag aan meedoen, moet je dat even noteren in je agenda of in je gedachten. 19 september aanstaande, zaterdag. En wij hebben in ieder geval vast mooi weer besteld. Dus dat helpt misschien. Een klein beetje. Hier is nieuw werk van Bryan Adams. Oh jawel.

Ja, ja, Bryan Adams. Zo dan. Die komt weer verrassend uit de hoek, mag ik wel zeggen. En zo. Daarom maakten wij hier voor het eerst kennis met zijn nieuwste product, The Ballads of. Of wie? Hij is alweer weg. Oh, jammer. Maar we hebben er weer eentje voor in de agenda. Want binnenkort is er weer een mooi project. En dat is dus in zaken de Nationale Duurzame Huizenroute. Toch wel weer een dingetje om eventjes te begrijpen. Als je plannen hebt om te gaan verduurzamen. Om de energiemeter naar beneden te brengen. En dan niet alleen door dus de kachel uit te houden. Maar gewoon door te verduurzamen, maatregelen treffen en zo. Isolatie en alles wat daar weer bij hoort. Dan kan het best eens zo zijn dat je dus ideeën op kan doen bij mensen die dat al reeds gedaan hebben, dat verduurzamen. Als je nou, er zijn een aantal mensen die stellen hun huis en daarmede ook hun acties beschikbaar om te delen aan mensen die dus met plannen rondlopen om dat ook te gaan doen. En als je dan een huis hebt bijvoorbeeld die lijkt op jouw huis, dan kan je dus in de voorraad van de te bezoeken huizen, kan je dus gaan snuffelen en zo, dat huis, dat lijkt een beetje op mijn huis. Daar kunnen we misschien wel wat mee. De route die loopt van zaterdag 31 oktober en ook 7 november. Op twee gelegenheden dus. Dus 31 oktober of 7 november. En dan kan je dus anderen de verduurzaamde woning laten zien en zo. Je kan je dus aanmelden, natuurlijk. Want er moet wel wat te bezichtigen zijn, natuurlijk. En dan kan je aanmelden op de website van de Nationale Duurzame Huizenroute. Daar kan je dus terecht en zo. Dus ga daar maar eens kijken. Als je zegt van nou, dat wil ik eigenlijk wel delen. Zodat ook anderen dus de rekening van de energiemaatschappij naar beneden kunnen halen. Ja, dan is dat een mooie aanrader dus. Hij is twee keer dus. Even kijken. Ja, nog eventjes in de herhaling. 31 oktober en 7 november dus. Dan gaat het dan over de Nationale Duurzame Huizenroute en zo. Er zal nog wel het een en ander voor de dag komen aan informatie. Want dat is nog niet zover, maar deze is alvast genoteerd voor in de agenda. Waarom is er, ik wou net zeggen, waarom is er nog geen muziek? Ja, ze hadden even tijd nodig. We zijn trouwens binnenkort weer toe aan een bakje koffie, hè, want de uurwissel zit er weer aan te komen.

0: just never said it.
1: Hmm. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Dat kan dus natuurlijk ook. Goed, een paar minuutjes voor. We kunnen er net eentje laten horen. En we gaan alvast Moeder Natuur een beetje uitdagen, zodat het misschien de tweede helft van deze dag een iets mooier aanzicht geeft. Want ja, er zijn toch best wel een aantal buitengebeurtenissen die dus staan te gebeuren. Daar hebben we eigenlijk een ietsie-pietsie mooier weer bij nodig. De temperatuur zal het niet liggen. Die is lekker. Die zal misschien nog wel een stukje lager gaan vandaag. Maar het gaat erom dat er een zonnetje bij is en niet zoveel wind en zo. Hè? Ja, nee, ja. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn.

0: programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Arthur Art uit Krimp aan de Lek en Petro Tropica uit Bramambacht.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen. Goedemorgen Krimp en de Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpende Waard.
2: Ja, daar zijn we weer. 8 minuutjes alweer over 10. Just a little bit of peace in my heart van de Golden Earrings. Was dat toen nog? Of was dat al een earring? Ja, dat was al, de S was al weg. Ja, de S was al weg. Van de earrings en zo. Maar het was wel het beginmelodietje van dit tweede uur van deze uitzending. 4 september. Hè? Nou, binnenkort, dat is 9 september, dat is over 5 dagen. Dan kan je wachten tot je naar ons weegt als je op de bus staat te wachten. Want die rijdt dan niet. Er is namelijk een staking in het vooruitzicht gesteld. Een landelijke staking. En op 9 september is dus dat de datum. Dus geen bussen en zo. Nou is mij wel trouwens opgevallen dat er wel gigantisch veel bussen door de Krimpende Waard rijden. Hè? Van die grote jongens met dubbel lucht achterop en zo. Van die hele grote. Ze zijn veelal wel elektrisch. Sterker nog, ze zijn vrijwel allemaal elektrisch, maar die bussen. Dus daar zal het niet aan liggen. Maar wat me wel opvalt, is iedere keer de hoeveelheid lege stoeltjes. Mm. En dan vraag ik me wel af, waarom zijn die bussen zo groot? Die kunnen dus veel kleiner zijn, want ja, een bus vol met lege stoeltjes, dat is toch, ja jongens, wat moeten we ermee eigenlijk? Nou ja, rustig blijven daar maar. Hè? No stress, jazz vibes. Ja, het is weer wat allemaal. Hè? Er gebeuren toch een hoop dingen, ook

0: Eindelijk de rust gevonden. No stress, no stress.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen? Of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees at @krimpenewaard.nl.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En Kees is natuurlijk met een K. Hè. De K van Kees en niet de C van C's. Oftewel Kees. Nou ja, de K. Dus toevallig. 12 minuten over 10. Er wordt gelukkig binnen Lekijsselenvlist ook nog gewerkt aan muziekmakerij en zo. Dat, ja. De muziekverenigingen Lekkerkerk en Excelsior uit Ouderkerk aan de IJssel... die werken samen op het gebied van het organiseren van een muziekproject en zo. En wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat dus mensen die nog nooit met muziek hebben te maken gehad... althans, zijdelings, of nog nooit wat gespeeld hebben... of meegespeeld hebben in een orkest, die kunnen zich opgeven... voor dat project. En dat hebben al bijna 20 volwassenen gedaan. Die aanmeldingen en zo. Maar er kunnen er nog meer bij. En dat kan allemaal, dat inschrijven, tot 12 september. Dus je hebt nog zo ongeveer een week de tijd... om dus bij dat project aan te sluiten, zeg. Het richt zich op volwassenen die een instrument willen leren spelen... of een oude hobby weer willen oppakken. Kijk, en dat is natuurlijk een hele mooie zaak. Een ervaring met muziek of noten lezen... Dat is ook een dingetje natuurlijk, hè. Noten lezen is niet nodig. De verenigingen die zorgen zelf voor een muziekinstrument, muzieklessenaars en ook nog een lesmappen en dat soort zaken. De lessen die vinden noodzakelijk plaats op zaterdagmiddagen, zodat ook mensen die dus door de week een druk bestaan hebben, in kunnen schrijven en zo en zich aan kunnen melden en zo. Helemaal mooi. En waar kan je dan inschrijven? Nou, bij www.muziekverenigingLekkerkerk.nl. Maar dat kan ook in Ouderkerk, voor degenen die dat prefereren. www.excelsiorouderkerk.nl en zo. En er zit nog een telefoonnummer aan vast, maar ja, de digitale snelweg, dat lijkt me toch wel de meest eenvoudige om in te schrijven voor dat mooie muziek spektakel, wat dat wel gaat worden. Want aan het eind van de rit denk ik toch wel dat er dus wel een soort van een uitvoering zal plaatsvinden en zo. En dat komt in 27 februari misschien wel een eindconcert. Zie je wel? Ja, ik dacht het al. 27 februari volgend jaar, hè? Dus regeren is vrij zien. Dus dat wil zeggen dat er een half jaar zo ongeveer de tijd is... om dus één te worden met je muziekinstrument... voor het geval dat je dat nog niet had gedaan. Heel mooi project, hoor, dat muziekproject... van de beide muziekverenigingen uit Lekkerkerk en Ouderkerk en zo. Oh,

De Lorelei, zou dat de echte Lorelei zijn die ze bezingen? Ja, hun gaan ook wel eens op vakantie, ondanks dat ze dus uit Ierland of Schotland komen. De Celt in Cassander, want zo heet de band. Maar het was wel een aardig melodietje. Daarom hadden we hem er ook weer eens even bij. We gaan op de sportieve tour. Hoewel, het is meer prestatie en gezelligheid, heb ik zo het idee. Want de 12 teams die komen vanavond in actie tijdens de tweede editie Zeskamp van de Oranje Vereniging Oranje in Nassau. En er komt net iemand binnen, hoe heet hij ook alweer, de CEO TV, die zegt ja, wij gaan daar wel naartoe met de camera's, maar we krijgen net een berichtje dat het een uur later gaat beginnen. Hij staat dus in de pers 19 uur, oftewel 7 uur, maar dat zal dus 8 uur worden. En het is om 9 uur donker, dus ja, ik weet niet hoe het zit, maar het is wel aan de Kamerling Onnesingel in Lekkerkerk. En er is een heel uitgebreid programma, hoor, en dat is hartstikke mooi. Ja, dat is prachtig. En er wordt van alles gedaan, touwtrekken, kratlopen, schouwtje varen. De Zeskamp dus. Hoeveel doen er wel niet mee? Want dat is nogal een dingetje, hoor. Een hele hoop doen er mee van die ploegen en zo. Zoals dat te doen gebruikelijk is met een Zeskamp. Maar het enige wat wel eens leuk is, het is vaak ook hilarisch. Het is vaak ook uiterst gezellig en zo. Dus een kijk waard. Misschien wel aan de Kamerling Onnesingel in Lekkerkerk. Dan zou dat uitkomen op 8 uur. Dus als je daar om 7 uur bent, dan ben je in ieder geval op tijd. Helemaal op tijd en zo. Helemaal fraai. We gaan eens even kijken of wij nog wat rustigs hebben. Een beetje. Ja, dit dus. Ja, eventueel. Ja. Straks hebben we nog meer sportiviteiten, hoor. Die ook al vandaag gebeuren.

Volgens mij was Stevie Wonder hier ook bij, hè, bij deze familiegelegenheidsopkomst, Babyface. Ja, hij was erbij, hij was erbij. Babyface heette het werkje en How Long High Come. Ja, zoiets. 5 minuten voor 10:30 en in de studio is verschenen onze weerman. Dus dat gaat strakjes, gaan we daar eens uitgebreid over hebben. Want de hamvraag is natuurlijk, horen wij vandaag bij het noorden of horen wij bij het zuiden? Ja, dat is de vraag. Waarom? Hoe dat zit? Nou, die uitleg die komt straks. Maar eerst eventjes het volgende. Bij de ijsclub, de EEM, in Oude Kerk aan de IJssel is vandaag ook wat gaande. Jawel, daar is namelijk de polderrun. De EMM polderrun en zo. En het is ook nog voor het goede doel, namelijk de ambulancewens. Daar wordt voor gestreden en zo. De deelname die kost €10 en je kan nog steeds inschrijven. Dat kan sowieso aan de Dekkerstraat 24 in Oude Kerk aan de IJssel. Dat is namelijk dus de locatie waar dus de ijsclub EMM haar onderkomen heeft en zo. Dus de poorten van de inschrijving die openen om 6:00. En het is niet zomaar een polderrun. Het is er eentje van 7 kilometer lang. En dan zou je zeggen, nou, dat is zo gepiept. Ja, nee, vergeet het. Want er zijn allemaal obstakels zitten daar ook nog in. En ik weet niet of het allemaal droog blijft vanwege het hemelwater. Nou, dan zal het wel nat worden vanwege het slootwater. Want ik heb zomaar een donkerbrei vermoeden dat er ook het een en ander gaat gebeuren op dat gebied. En dan kom je al snel bij de bagger terecht, hè, zo gezegd. En dat is misschien wel het mooie, het charmante van zo'n polderrun. Hij is dus vandaag. Vanaf 6:00 kan je inschrijven. En de rit die gaat om 7:00 beginnen door de onmiddellijke omgeving van de kern Ouderkerk aan de IJssel. En daar, je hoeft daar maar 2 stappen naar buiten te doen. En je staat daar gewoon midden in de polder. Dus dat is nogal makkelijk, dacht ik zo. Vandaag dus sportief gedrag voor het goede doel. De ambulancewens Ouderkerk aan de IJssel.

Ja. Stay With Me van Wallin was uit het koele Noorwegen. Of was het Zweden? Nee, Noorwegen. Dus Wallin dus. Muziek uit Scandinavië. Zegt, er is op verkeersgebied is er nog wel weer het een en ander te vermelden. Want wij hebben dan wel kunnen genieten al een hele week lang, volgende week is dat, van de geopende Algrabrug. Maar er gaat weer wat anders aan zitten te komen, namelijk de wisselstrook. De doelgroepenstrook, zo gezegd, op de Algrabrug, die gaat 11, 12 en 13 september gewoon ook helemaal dicht. Want ook daar moeten herstel werkzaamheden plaatsvinden. En de Rijkswaterstaat verwacht daar wel het een en ander aan verkeersoverlast. Zou kunnen. Maar het is gelukkig niet de hoofdrijbaan dus over de brug, maar de wisselstrook. En die is dus in dat weekend afgesloten. We hebben nog meer afsluitingen. De N210 tussen Schoonhoven en Lopik. Maar dacht je wat? Dat is niet zomaar iets. Dat gaat duren tot vrijdag 6 november. Je hoort het goed, 6 november. Bij de richtingen afgesloten tussen ergens tussen in die 210 ter hoogte van Lopik en zo. Dan kan je er echt niet door. Dus omrijden geblazen, dat kost je dan als je het officieel doet volgens de aangegeven omleidingsroutes, dan kost je dat 45 minuten extra en zo. Dus ja, het is allemaal wat. Het is allemaal wat. Goed, zullen we dus maar eens mee gaan rijden. The Passenger. Dit is er eentje van Alex Horn. Hij is net, het is net als een muziekfabriek. Er komt volgens mij elke week wel ongeveer een nieuw nummer van hem uit en zo. Dus nou, we zullen het meemaken. Passenger.

0: En het bleef daar nog lang gezellig in die studio waar dat nummer is opgenomen. Dat was Alexje Warren. Dus inderdaad, die heb ik net gehad volgens mij. Ja, die heb ik net gehad. Dat mag helemaal niet. Die artiesten, joh, die willen gewoon nog een keertje. Ik ken me dat wel voorstellen eigenlijk hoor. Maar we hebben er nog eentje. En dan gaan we eens even uitgebreid spreken over het weer. En misschien ook nog wel op wat andere dingetjes. Want de actualiteit die is er nou eenmaal om besproken te worden, lijkt mij zo. Hier is The Lonely Hearts van Nicholas.
1: I just hope that someday someone would love me.

0: Ja, Lonely Hearts en zo. Haha, en niet anders. We zijn er aan toe.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Zo, een hele goede morgen, Gerard.
2: Goedemorgen, Adel.
0: Goedemorgen. Nou, dus de hamvraag horen wij bij het noorden of bij het zuiden?
2: Nou, in dit geval horen wij wel tot het zuiden. Althans, ook zuidelijk het grote neerslaggebied wat boven het noorden van Nederland ligt. En dat is misschien wel goed ook, want daar komt behoorlijk wat naar beneden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wisselwerking warme Noordzee en een koude stroming die er overheen komt. Maar dat neemt niet weg dat wij daar wel weer randeffecten van hebben. Want als er zo'n actief neerslaggebied is, wat behoort bij een storing, dan zie je aan de zuidkant van die storing vaak een toename van het windveld. Nou, dat merken we. Het waait behoorlijk buiten. Ook wat windstootjes. Aan de kust is dat windkracht 7. Nou, dat is behoorlijk. Dat is hard. En er komt nog wat aan. Want op de weerradar is het heel moeilijk te zien dat op de Noordzee, er ligt eigenlijk dat grote neerslaggebied wat over het noorden van Nederland heen trekt. En daarvoor, daar ligt vanaf zeg maar de westkust net boven IJmuiden tot aan de Britse kust ligt een hele dunne lijn van een paar kilometer. En dat is echt de overgang naar een koelere luchtsoort. Uh-huh. En dat gaat gepaard met in ene keer hele pittige buien. Echt een waterval. En dat komt wel over ons heen. En dat gaat vanmiddag zo'n beetje na het middaguur gebeuren. Dat je in één keer denkt, de wind gaat toenemen. En dan in één keer, bam, dan komt het naar beneden toe. Alleen, we mogen aan de ene kant niet klagen. Want ook voor het Perkouwse feest, wat vanmiddag los gaat barsten.
0: Ja.
2: Daar is het wel van belang. Ik geloof dat om 7 uur, gaat het om 5 uur of de trekkers gaan rijden. Hè, met het ring rijden.
0: Ja.
2: En ik denk dat die net dan de droge periode ingaan. Dus om 3:30 begint het, dan is het nog niet helemaal droog. Want vanmiddag gaat het toch een paar uurtjes regenen. Niet zo heel veel als dat het zo in het noorden gebeurt. Maar een paar millimeter komt van naar beneden. En dan denk ik dat het zo rond 1:55 droog gaat worden. Misschien al 30 minuten eerder. Het stroomt redelijk snel voorbij. Dat heeft ook te maken met dat windveld wat erbij zit. Maar daarvoor kan het eventjes even kortstondig onstuimig zijn. Dus hou daar rekening mee. Het is wel bewolkt. Het zonnetje gaat vanmiddag helemaal verdwijnen. En dan, de temperatuur, die is voor dat front, is het gewoon 20 tot 23 graden. Mm-hmm. En als dat front voorbij is, dan klapt hij naar beneden. Hoewel klappen naar 17, 18 graden. En dat blijft dan ook zo'n beetje de avond. Dus als er vanavond het feest helemaal losbarst en we gaan even buiten staan, is het niet zo dat je gelijk een jasje nodig hebt. Dus dat is onprettig.
0: Goeie berichten.
2: Nou, en als je dat gepasseerd, dan komt er een rug van hoge luchtdruk achteraan. Dat is zo'n kort stonden gebied waarbij het weer heel snel opknapt. En dat zien we met name morgen gebeuren met flink wat zon. Temperatuur ligt zo net onder de 20 graden, maar dat zonnetje en een stukje minder wind, dan maakt het voor het gevoel heel prettig. En zeker als er dan nog buitenactiviteiten zijn. Dus dat valt niet tegen. Zondag, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. Ja, en als de wind gaat draaien naar

0: Naar het zuiden komt er in dit jaar getijden direct warmere lucht naar ons toe. Dan merken we ook boven de 20 graden. Het zuiden van Nederland zou zelfs alweer in de buurt kunnen komen van de 25 graden. Maar dat bij ons gaat dat niet gebeuren. 21, 22 graden. Lekker weer te fietsen, te wandelen. Je kan alles gaan doen. En dan maandag, dan is het ook nog met een zuidenwind hogere temperaturen. Dus ook weer boven die 20 graden. Alleen in de loop van de dag gaat dan de bewolking toenemen. En dat heeft alles te maken met de nadering van een behoorlijke actieve depressie. Die gaat ervoor zorgen dat wij vanaf dinsdag tot in het weekend behoorlijk wisselvallig weer gaan krijgen. Met name de nadruk op de zaterdag volgende week. Dan denk ik dat er een behoorlijke bak met water naar beneden gaat komen. Dat zou allemaal nog kunnen wijzigen, want dan is er volgens mij weer de proeverij in Haastrecht, dacht ik, als ik het goed had gelezen. Meestal, ik moet altijd wel een beetje lachen, want de aanloop ervan toe is altijd dat het waardeloos weer gaat worden en op de dag valt het dan wel vaak mee. Of dat ook dit jaar gaat gebeuren, ik vraag me af, want het is een redelijk actief gebied en het zit een beetje in de knel, want daar achteraan komt een vrij stevig hoge drukgebied en die gaat de boel blokkeren en dat betekent dat wij die week daarna dan eigenlijk heel rustig na zo weer wil ik het niet noemen, maar gewoon herfstweer krijgen met een waarschijnlijk noordelijke wind. Dat is een beetje jammer, want dan blijft de temperatuur altijd een beetje achter. Hè. Die komt niet veel hoger dan een graad of 17, maar het blijft dan wel weer droog. Maar dat is pas over een anderhalve week. De komende week kunnen we zeggen dat met name morgen, zondag, maandag, dat zijn de dagen waarop je de dag moet plukken. En de andere dagen, dan komt er gewoon weer wat water naar beneden en zit de temperatuur op een toch wel gematigd niveau van 15 tot 17 graden.
1: Ja. In de krant, in de publiciteit, daar staan steeds meer uitgebreide berichten over die golfstroom.
0: De El Niño.
1: Ja. En de Verenigde Naties die bemoeit zich daar tegenwoordig ook alweer mee. Die houdt ook alles in de gaten wat betreft het wereldgebeuren. En ook op dit gebied spreken zij hun zorg uit.
0: Ja, dat is. Kijk, de afgelopen jaren hebben we meer te maken gehad met het El Niña-effect. Dat is meer op de zuidelijke Grote Oceaan. Hè, want het is niet het Atlantische Oceaan, het is de Grote Oceaan. Nou, dat is een gigantische watermassa. En El Niño is de tegenhanger daarvan. Je moet het. Ja, heel simpel gezegd. Het is een beweging tussen wind en temperatuur. En dan met name de temperatuur van het zeewater van de oceaan. Op het moment dat die stroming gaat komen, en dat heeft te maken met de drukverdelingen, dan zie je bij de El Niño dat met name het warme oppervlaktewater, dat wordt naar de westkust van de Verenigde Staten getransporteerd. En ook het gebied van Mexico. Uh-huh. Nou, dat moet je denken, dat de oppervlaktewatertemperatuur is een aantal graden warmer dan normaal. Maar de sector die daar onder zit, is vaak vele graden meer warmer dan normaal. En dan praat je soms wel over 6 tot 10 graden. Mm. En dat zorgt ervoor dat boven dat gebied de verdamping van het water vele malen meer is als dat normaal is. Nou, verdamping betekent dat de lucht gaat stijgen met heel veel vocht. Dat vocht dat gaat uiteindelijk ergens condenseren en dan krijg je gigantische neerslaggebieden, maar ook daardoor hele zware depressies en wisselwerking met water en temperatuur geeft ook de nodige stormontwikkeling. Nou is bij een dusdanig groot El Niño-effect is ook West-Europa toch uiteindelijk aan de beurt. Want als je een matige El Niño hebt, heeft dat niet zoveel effect op ons weer. Maar bij een groot El Niño, zoals nu, dan krijg je één, de wisselwerking met de westelijke kant van Mexico met het Caribisch gebied. En daar is eigenlijk de broedkamer voor ons weer. En bij een sterk El Niño-effect wordt dat zo geactiveerd dat wij weer zwaar depressies kunnen verwachten die de oversteek gaan maken van de oceaan, de Caribisch gebied naar ons gebied. Dat levert één, heel veel neerslag op, want er komen met die warmte komt heel veel neerslag mee. En daarnaast is de kans op behoorlijk pittige stormen is ook behoorlijk groot. Ja, en er zijn ook nog weer kanttekeningen dat ook het wintereffect dan beïnvloed wordt. Nou, dat zou dan vaak kunnen zijn in een zeer koude periode, in met name de maand januari. Het is afwachten in hoeverre dat bij ons echt het effect merkbaar gaat worden. Maar ik denk sowieso, omdat de Atlantische Oceaan is veel warmer, de Noordzee is veel warmer. Wij gaan, het kan bijna niet anders dat wij gigantisch veel neerslag gaan krijgen. En daardoor veel actievere weersystemen. En een actievere weersysteem betekent bij ons gewoon hele diepe depressies met grote drukverschillen. En hoe groter het drukverschil, hoe sterker de wind is. Hè? Want die probeert van hoog naar laag het verschil te nivelleren. Mm. En hoe dieper dat die depressie is, hoe meer dat er geniveleerd gaat worden, hoe sneller dat de wind gaat stromen. Ja, dan ontstaat er een storm.
1: Ja, en de namen van die stormen die liggen al klaar, hè?
0: Die liggen al klaar. Ja. Nummer 10 is Jade, Jade Kops. Ja, dus precies, die hou ik wel bij. Ik vind het wel apart iets, maar dat is altijd. Het is wel een beetje jammer, Adrie, dat die stormnamen... die worden tussen Nederland, Groot-Brittannië en Ierland afgesproken. En onze Duitse oosterburen, die hebben altijd weer de eigen benamingen.
1: Ja, ja, zo gaat dat dan. Maar goed, een storm is een storm, hè?
0: Zo is het.
1: Het gevoel is hetzelfde. Goed, dan nog wat anders, want je kwam binnen en je zegt... nou, de eerste slachtoffers zijn gevallen.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik niks meer, want toen had ik mijn koptelefoon op. Ja. Vertel eens, hoe zit dat?
0: Nou, in Nederland wordt langzaam wel zeker de gewaarwording... dat de Aziatische hornaar, hè, daar zijn we de afgelopen jaren... langzaam maar zeker mee geconfronteerd, echt een probleem begint te worden.
1: Ja.
0: En op dit moment, en ik zit dan in de imkergroep van de Krimpenwaard... zijn de waarnemingen in Bergambacht, Lekkerkerk, Ouderkerk... Krimpen-IJssel, Krimpen-de-Lek, die zijn schrikbarend hoog. Dat betekent dat er dus heel veel nesten in de buurt zijn. En ja, vooralsnog denkt iedereen, nou ja, nest, oké, laat me zitten. Maar de afgelopen week is er toch alweer het tweede slachtoffer gevallen in België. In dit geval gewoon iemand die te dicht in de buurt kwam van het nest. Wat hij overigens niet zag. Mm-hmm. He, want zo, ja, die nesten zitten verborgen in struikgewas en bomen. Alleen tegenwoordig steeds lager ook in struikgewas.
1: Yeah.
0: En die dingen die beginnen nu hun nesten te vergroten met allemaal larven waar nieuwe koninginnen uitkomen. Die gaan ze verdedigen. Dus op het moment dat jij te dichtbij komt, en dan moet je denken aan 10, 15 meter, dan vallen ze massaal aan. En de man is meerdere malen in zijn hoofd gestoken, is in coma geraakt en is inmiddels overleden.
1: Zo, serieuze praat.
0: Ja, een hornaar heeft een angel die beduidend, bijna een halve centimeter, die prikt heel diep en dat is een veel heftigere reactie als bijvoorbeeld een wesp. En hij is in dat geval is hij ook agressiever. Dus ja. Ja, dat wordt nog wat in Nederland.
1: Dus jij denkt dat er hier ook nog waarnemingen zijn geweest en ze ook blussen en zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er is een zwaar licht en zo. Alarmfase.
0: Het is in ieder geval zo dat de waarnemingen, zoals die in de app worden neergelegd van de Krimpende Waard. Daar zijn heel veel waarnemingen van hornaars bij de bijenkasten. Want ja, die dingen die vreten al die bijen op. En dat wordt alleen maar erger. Dus kijk, waar men attent op moet zijn als luisteraar is... hoge bomen hebben ze tot op heden een voorkeur voor, of dichte bossages. Op het moment dat je zo'n skippybal-achtig ding ziet... dat is eigenlijk net zo groot als een... Het is hetzelfde materiaal als een wespennest... met een soort papier-maché-achtig iets. Doe niets. Meld het bij de gemeente of meld het bij de stichting BAK. Daar vind je alles op de website van. En dat is BAHK. Bestrijding Aziatische Hoornaar Krimpener Waard. En daar kan je zien wat je dan moet doen, maar het moet gemeld worden. Ga zelf niet aan de slag, want als je een hoornaarnest verstoort... dan ben je de sjaak.
1: Ja. Een gewaarschuwd mens geldt voor twee, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Maar dit is een van de vele plagen die we eigenlijk hebben.
0: Exoten.
1: Ja, exoten. Ja. Ja. Zowel boven water als onder water tegenwoordig. Ja.
0: Het is te hopen dat de Nederlandse regering, dat de overheid wat gaat doen. Want in Frankrijk, daar is je uiteindelijk binnengekomen in 2008. Daar hebben ze op een gegeven moment ook gezegd van nou, we stoppen met het bestrijden. Daar zijn ze inmiddels al achtergekomen dat dat niet zo slim is geweest. Ja. Dat hebben ze weer opgepakt. Maar ja, het is als een olievlek over Europa. Dus stoppen kan niet meer, maar we moeten het wel zien te beheersen.
1: Ja, goed. Nou, een hele hoop gegevens en info's, informatie van Gerard van der Stelt hier bij RTV Krimpen en Waard. Gerard, dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, volgende week, morgen weer?
0: Nou, volgens mij gaat Gert vanmiddag ook bellen. Dat zou zomaar kunnen.
1: Dus dan horen we de puntjes op de i. En dan kijken we ook de laatste ontwikkeling even naar wat betreft het mooie weer van vanavond.
0: Nou, ja, als het goed is, kunnen ze dan bijna op de trekker gaan zitten in Berkelwoude.
1: Ja, dat is zeker. Dus best wel belangrijk om dat even mee te nemen. Dankjewel voor nu en tot dan.
0: Oké.
1: Okay.

Ja, de nieuwste van de 3J's zijn dat natuurlijk. En de zomerse melodietjes, die komen nog steeds door. Want ja, de zomer is nogal niet voorbij. Hè. Het is nu wel grijs buiten. Maar, en de zonnepanelen hebben wel een snipperdag. Maar dat wil nog niet zeggen dat de zomer echt voorbij is. Wel, nee, het kan nog tot bijna november duren. Het zijn mooi weer, 20 graden en zo. Zullen we dat even afspreken met moeder natuur? Hè? Zullen we dat doen? Ja, zeker. Wij hebben volgende week te maken met een prachtig gegeven. Komt elk jaar terug. En in dit jaar is dat tussen de 7e en de 12e september. Dus dat is volgende week. Dan is weer de Verlichtingsweek. En de Verlichtingsweek houdt in dat alle molens in Kinderdijk, UNESCO Werelderfgoed mensen, die staan weer in het licht. Vanaf een uur of 8 gaan de lampen aan. En om 9 uur is het alweer lekker donker. En dan weet je echt niet wat. Dat is zo betoverend. Zo geweldig en zo. Maar er is nog veel meer. Er zijn rondvaarten. Er is kajakken. Er is een bierproeverij. Fotoworkshops zijn er. En nog veel meer. Allemaal in Kinderdijk in die hele week. S'avonds. Dus gebeurt dat allemaal. En de eerste dagen, als ik de verwachtingen mag geloven en zo. En waarom niet? Dan schijnt het nog wel goed toeven te zijn daar in Kinderdijk en zo. Dat is mooi. Het is helemaal mooi. Dus ja, lekker. We gaan er nog één doen. En dan hebben wij weer te maken met de uurwissel. Wereldnieuws, boodschappen enzovoort.

Ja, dat was Amy, onze Amy, Amy McDonald en zo. En dan komt dat helemaal goed. Zeg, we gaan nog eventjes een stukje instrumentaal laten horen. Ter overbrugging tot het tijd zijn van 11 uur. En na die tijd zijn we weer terug voor het laatste stukje van deze programmering op deze mooie 4 september.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de Arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard. 1, 2, 3.

Ja, I just saw her standing there. Dat allemaal aan het begin van het derde en laatste stukje van Goedemorgen vanuit de Krimpenermaat. Het waren uiteraard de Beatles. Als we nog meer Beatle-muziek willen horen, dan ben je volgende week zaterdag welkom in het kwartier in Stolwijk. Want daar is dan de seizoensopening van de activiteitencommissie al daar. En dan gaat het over de band, de Early Beatles en zo. En die besteden aandacht aan, inderdaad, de muziek van de Beatles, maar dan van de eerste periodes. Dus à la wat we zojuist hoorden en zo. Dus de eerste generatie Beatle muziek, zullen we maar zeggen. Kost €20 en het begint om 20:30. En het is volgende week zaterdag. Dus even onthouden voor de liefhebbers. Dus helemaal mooi. Welkom. Wij gaan terug in de tijd. En we doen dat met Bob Dylan. I want you.

Ja, I want you, I need you. En alles erop en eraan, zullen we maar zeggen. Hè? Bob Dylan was dat. We gingen daarmee terug in de tijd. Afijn. Zondag, als je toevallig, want dan is het mooi weer, met een fietstocht actief bent, dan zou het zomaar eens kunnen zijn, het is maar een tipje hoor, dat je ook eventjes langs Lekkerkerk rijdt. Want dan hoef je niet te koken. Wat is er aan de hand? Nou, daar is een food truck festival gaande. Zondag 6 september aanstaande, vanaf 12 uur. Dus dat kan je misschien al mooi combineren met een fietstochtje en zo en zo. En dan, dan heb je precies nog wat aan je dag. Ter lering en vermaak, zomaar even. Zes uur staan meer. Je hebt keuze nog volop, want er schijnen meer dan 20 verschillende foodtrucks op te komen draven. En dat allemaal rondom het Raadhuisplein in het hartje van de kern Lekkerkerk, gemeente Krimpenerwaard. Dus, nou, hè, hoef je niet te koken, hè? Gezellig, hè? Mooi, hè? Ja.

0: Ja. Een hele fijne overdenking. Als je lekker in je zonnestoeltje zit, zondags op zondag en zo, dan is dat hartstikke lekker. Weet je wie dat was? Dat was Solomon Heijs en zo. Ja, eerste kennismaking. Tipje was dat trouwens van onze weerman en zo. Sunday Slow. Nou, dan weet ik nogal wat.
1: Zondagochtend DNA.
2: Zondagochtend DNA.
0: Inderdaad, want dan gaan wij inderdaad op de rustige luistermuziektour tussen 11 en 12. En dat altijd op zondag. Dus ja, Sunday Slow zullen we maar zeggen. Helemaal mooi. Maar andere koek, op diezelfde zondag, 6 september aanstaande, dan is er dus in de theaterbakkerij ook weer het een en ander te doen. Gratis entree ook nog. Jawel, vanaf 3 uur is er dan een optreden van de Golden Boys. De Golden Boys in de categorie Acoustic Sunday Live is dat. En dat is van pak een beetje 3 uur tot, wat zullen we zeggen, 6 uur, 5 uur, zo ongeveer, meestal. Zo, ja, dat dus. En het is allemaal bij de theater. Bakkerij, die overigens de vrijdag daarop een tribute hebben. En een van de vele tribute bands die er ook dit seizoen weer gaan optreden. En dit keer is op 11 september de formatie U2, de gelukkige, die dus in het zonnetje wordt gezet door de U2 tribute en zo. Maar dat kost, dat is niet gratis. Nee, dat kost €34. Zullen we er maar €35 van maken? Ja, inclusief de reserveringskosten. Ja, €35 kost dat. En dat begint dan om 8:30 aanstaande vrijdag. Dus voor de liefhebbers dus, hè, zeker weten. We gaan eens terug in de tijd. En eens even kijken wat er aan de hand is. Er gebeurt helemaal niks. Ik weet niet wat er los is. Maar volgens mij is er een kleine storing in het systeem. Wat wij dus erop nahouden en zo. Nou, dan moet ik eens even heel snel gaan schakelen. Want anders dan gaat het niet goed. Dan gaan wij dus gewoon eventjes kijken naar Cliff Richard en de Shadows. Zullen we dat dan maar doen als vervanger? Ik had eigenlijk de Boys Town Gang in de gedachten, maar die laat het afweten. Dus Cliff niet, hè? Nee.

Live it doll. Wij gingen daarmee terug in de tijd. Was niet de bedoeling, maar toch hebben we dat wel even geregeld, hè, Cliff? Jij hebt geluk vandaag, man, dat je er toch nog net eventjes bij betrokken bent. Goed, eens even kijken. We gaan nog eventjes door, want vanmiddag, hè, dan begint het. Jaarlijks terugkerend feest. 2 dagen lang is het feest in Berkenwoude. Ze bestaan ook nog 700 jaar. En dat is ook zo leuk. De highlights zijn natuurlijk het ringsteken met trekkers. Ik heb gehoord dat er 40 trekkers aan de start verschijnen. Vanmiddag. 5 uur begint het volgens mij, 6 uur. Nou, maar in ieder geval. En dan zullen we ook kijken of er al mooi weer in het verschiet zit. Mooier weer dan nu. En in ieder geval als het maar droog is. Als het maar droog is, hè. En zo, dan is dat is het al een heel dingetje en zo. Maar er is nog van alles meer te doen en zo, hoor. Er is namelijk, in en rond de Zwaan zijn er allerlei zaken. Dus de verafstukken, waaronder dus ook die prijsuitreiking en zo. Voor die ringstekerij en alles. En we hebben dus ook nog een gezellig samen zijn. Dat is bij een voetbalwedstrijd, hè, de derde helft. Maar het scheelt niet veel, het lijkt erop. En dat allemaal vanavond in Berkenwoude. Maar morgen, dan is er ook nog van alles te doen, hoor. Waaronder dus, darten met hooivorken. Ja, toch maar even doen. Je kan daar morgenmiddag ter plekke voor inschrijven en zo en meedoen en zo. Maar ook een hele mooie, dat is volgens mij om 6 uur 's avonds. En dat is wel een hele aparte. Dan is er ook weer ringrijden, maar dan voor de man op het paard. En de man achter het paard. Het is namelijk zo dat, dat is echt een terugblik naar een ver, ver verleden en zo. En omdat natuurlijk... Berkenwoude 700 jaar bestaat, is dat een hele mooie brug. Omdat ze vroeger was het Perkuisterfeest. Dus echt een origineel oogstfeest. En dan kwam men bij elkaar en dan was er ook ringsteken. Maar dan uitsluitend, want toen waren er nog niet eens trekkers. Uitsluitend per paard. Nou, en dat gebeurt dus aanstaande zaterdagavond in Berkenwoude weer in beperkte mate en zo. En dat is, ja, dat is toch wel mooi, hè? Ja, zeker wel. Dus helemaal fraai. Dus ringrijden met paarden en zo, en dat door de straat en zo. Dus kunnen mooie beelden opleveren eventueel. Dus vandaar dat we dat even doorgeven. Het Perkuisterfeest dus, dit hele weekend in Berkenwoude.

Ja. Mr. Blue Sky. En als het Blue Sky is, dan is het meestal ook lekker weer. Zullen we daarop hopen? Voor vanmiddag, het laatste stukje van de dag. De koude feest en zo. Hè? Lekker buiten zijn met z'n allen. Dat geldt dus ook voor morgen. Maar dan zijn de verwachtingen, de weersverwachtingen, uitstekend en zo. Komt dat even mooi uit? Want er is een afscheidsconcert morgenavond om 8 uur. Openlucht in een boomgaard. Lekker onder de bomen. En dat allemaal vanwege het afscheid. Ja, dat is minder mooi, maar toch. Hè, na 13 jaar zijn ze er een beetje doorheen en zo. En zijn ze gewoon klaar voor iets anders misschien wel. De band, de countryband Chickadee, die is dus klaar met spelen. Ja, na morgenavond. Ze doen nog 1 keer hun uiterste best. En ze hebben daarmee gemeend om dus ongemerkt voorbij te laten gaan. Het afscheidsconcert dus, en dat is dus aan de Roosweg 26. Dat is gewoon de provinciale weg in Schoonhoven. Dus dan begint dat om 8 uur. En het is een gezellige avond rond het kampvuur. Kan je nagaan van de sfeer? Ja, gezellig. Waarbij bekende meezingers worden gespeeld. Van alles en nog wat en zo. Van Chickadee, die je staat toe in staat en zo. Dus je kan het nog 1 keer meemaken. Ja, de bezoekers moeten zelf wel een stoeltje en drinken meenemen. Dus er is geen catering, er is geen tribune, zeg maar. Maar dat is juist zo leuk, want dan kan je zelf je eigen plekje uitzoeken en zo. De kaarten die zijn vooraf te bestellen via de officiële website van Chickadee Music en zo. En is al uitverkocht, misschien wel niet. Dus als je het niet probeert, dan weet je het niet. Begint om 8 uur en zo. Dus vandaar dat je dat even in de gaten kan houden. Morgenavond, dus zaterdagavond. Een kampvuurtje zo, gezellig, muziekje erbij. Live muziek ook nog. En een mooie, hele mooie omgeving. Want ten tijde van de coronacrisis zijn ze daar ook nog even bezig geweest. In diezelfde boomgaard en zo. En dat is alleen maar mooi. Helemaal prachtig. Dus Chickadee, helaas, na morgenavond zijn ze niet meer als bestaande band actief. En zo, dus.

not tomorrow. Nou, dan misschien nog vandaag op het Bekouwse feest. Wie zal het zeggen? He? Helemaal mooi. Prima, dat was ook een, ja, een goed klinkend stukje muziek, mag ik wel stellen. In Oude Kerk aan de IJssel, daar is al sinds jaar en dag een prachtig shantykoor actief. En dat zijn uiteraard de IJsselmannen en zo. Maar ze zijn op zoek naar mannen die het koor willen komen versterken en zo. Belangstellenden die kunnen dus tijdens een repetitie vrijblijvend komen kijken, luisteren en eventueel ook alvast meezingen. Om te kijken of de stembanden het nog goed doen en zo. Dat is wel belangrijk, hè? Ja, wel. Momenteel is de volledige bezetting 45 man. En, maar ook 7 muzikanten en ook nog een dirigent. Ja, dat vooral natuurlijk, hè. En ze brengen dus op velerlei plekken in Nederland, zeg maar, dus allerlei muziek ten gehoor en zo. En ze doen dat op de hun gepaste manier en zo. Dus ja, en dat is ook nog een keertje, dat dus de eerstvolgende matinees bijvoorbeeld, want dat is een van de gelegenheden om ze te komen bekijken. Voor zover je dat nog niet had gedaan, kan je dus eventjes kijken bij bijvoorbeeld het Cultuurhuis in Krimp aan de Lek. Want daar zijn op zondag 20 september de mannen van de IJsselzangers present om een concert te geven. En de kaartjes daarvoor die zijn verkrijgbaar bij www.etenbijmij.nl en /evenementen. Dus dat wat dat betreft. Hoeveel die kaarten kosten, dat even kijken. Staat het er ook nog toevallig bij? Maar goed. Maar als je kennis wil maken met de IJsselmannen tijdens bijvoorbeeld een repetitie, dan kan je dat doen elke donderdag van 8 tot 10 uur. En dat is in de Spil aan de Kerkweg 82B in Oude Kerk aan de IJssel. En zo. En dat, ja. En dankzij een tekstscherm kunnen nieuwkomers dus direct meezingen. Nou, is dat wat? Dat is toch een mooie uitnodiging, of niet dan? Want de 45 van de huidige toestand van dus de, ja, zeg maar de bezetting van de IJsselmannen, die verdient een uitbreiding en zo. En daarom is dus deze actie op poten gezet. De uitnodigingen zijn dus bij deze verstrekt en zo. The last one, who does me? Nou, is dat wat? Nou, misschien niet, misschien wel. Ik weet het, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt en zo, hè. We gaan eens even luisteren.

Ja, de Truckshop Vibes waren dat. En volgens mij is het een categorietje AI-muziek en zo. Zullen we dat voortaan noemen? AI? AI-muziek? Ja, zouden we dat maar doen. Maar het klonk, buitengewoon. Ik had het er net over de IJsselmannen. Maar er is nog veel meer te doen hoor, op het gebied van zangkoren. Want het is namelijk zo dat in Krimpen aan de Lek is een koor actief. Dat is het popkoor Topas. En die zoekt ook al nieuwe mensen en zo. En daarom hebben zij vier verschillende avonden in gedachten. Om dus kennis te maken met nieuwe aanwas en zo. Dus de nieuwe aanwas kan dan kennis maken met het Topas gebeuren en zo. En dat kan allemaal op 14, 21, 28 september. Maar ook op 5 oktober en zo. Dus van 8 uur tot 10 uur wordt daar in de recreatiezaal van 13 huizen in Krimpen aan de Lek geoefend. En daar kan je dus bij aanwezig zijn. Gewoon om eens te horen hoe dat het daar aan toe gaat en zo. En eventueel ook zo'n gezellig meedoen en zo. Dus dat popkoor dat is best wel een grandioos groot koor ook. En zij zingen popliedjes allerhande en zo in verschillende talen ook nog. Dus allemaal hartstikke mooi. Ik zou zeggen, laat dat maar even rusten in je agenda. 14, 21, 28 september en ook 5 oktober. Dat zijn dus die vier avonden ter introductie. Dus om dus eens kennis te maken met het Topas popkoor. Te Krimpen aan de Lek en zo. Dus alom. Dus er wordt wat afgezocht wat betreft vrijwilligers. Nieuwe stemmen, nieuwe muzikanten. Och mensen, er komt geen eind aan. Maar als je dus wat wil laten weten op dit gebied, bijvoorbeeld, kom maar gerust door hoor. Redactie, apenstaatje, rtvkrimpendewaards.nl. Een goed adres voor gratis informatie te verstrekken naar iedereen die het maar horen wil en zo.

Ja, dat wil ze. Dat wil ze wel. Goede plannen voor het weekend worden eventjes ondersteund door de bijdrage van Kelly Minogue en Jason Donovan. Die waren saampjes actief. Lekker hoor, in die studio. Het zou een heel gezellig opname geweest zijn, volgens mij. Echt wel. Nou, ja, hij zit eraan te komen. De 40ste editie van de landelijke Open Monumentendag en zo. Zaterdag 12 en zondag 13 september is dat het geval en zo. Oh, er is van alles te doen. Er is ook een landelijk thema aan vastgelegd en geknoopt. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Nou, dat is inderdaad wel het verhaal, die onzekerheid en zo. Hè? Agrarische sector en zo, hoeven we maar te noemen en zo. Maar ja, er is echt van alles te doen. Ik hoop toch zo dat het prachtig mooi weer is en zo. Hè? Dan kunnen we misschien wel gaan varen op de Hollandse IJssel en zo. Of meerijden met een oude bus. Of kerktorens beklimmen en zo. Ja, er is echt werkelijk van alles te doen. Allerlei inzet en zo. En dat wordt dan allemaal ook weer bewerkstelligd door veelal heel veel vrijwilligers die dus daarmee bezig zijn. Hè. Historische verenigingen in de Krimpende Water zo, die zijn er ook weer druk mee en zo. En chapeau, want al die inzet, ja, daar kunnen wij weer van genieten en van profiteren en zo. En dat is alleen maar mooi. Chapeau voor al die medewerkers en vrijwilligers die daar weer mee aan de gang gaan en zo. Hè. Dit is DJ Utsi. Oh ja, Utsi. Hij doet het samen met de Bellamy Brothers. I need more of you. Is dat zo? Oh ja, joh.

Ja, I need more of you. DJ Ötzi, die is eigenlijk nog het alleractiefste in de wintersportgebieden, heb ik me wel eens laten vertellen en zo. Nou, dat zou dus best eens kunnen. Ja, dus dat wat dat betreft. Goed, we zijn er bijna weer door, joh. Het is alweer 10 voor 12 geweest en zo. Dus allemaal mooi. Goed, wij hebben toch nog even de gelegenheid om naar buiten te kijken. Het is nog steeds grijs. Klopt ook wel, want de zon zou er niet aan te pas komen. De zonnepanelen die hebben een snipperdag. De windmolens niet. Die draaien volop, volle toeren, volle kracht. Althans, die molens die op dit moment aanwezig zijn. In Knipperdewaard, dat zijn die kleintjes, weet je wel. Die gaan maar daar. Die kunnen hard draaien, zeg. Ja, echt wel. Dus dat allemaal op de wind die er is. Met een temperatuurtje van, 20, 21 graden. Lekker zacht aardig temperatuurtje. Of dat zo blijft en wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Nou ja, Gerard heeft wat beloofd. Nou ja, in het vooruitzicht gesteld, zullen we maar beter zeggen. En dat is dus dat er een heel dun lijntje over ons landje gaat trekken en zo. En dat duurt daar niet te lang en zo. Maar achter dat lijntje, dan schijnt het nog wel een beetje ruimte te zijn voor een beetje blauwe lucht. Zo dan. Dat zou mooi uitkomen voor de tweede helft van deze middag. Oh.

Lekker warm, lekker warm in my arms, was dat van hoe heet hij weer? Teddy Thompson. Ja, Teddy Thompson. Dat was wat dat betreft. Even kijken, een paar signaaltjes en zo. Oh ja, de laatste 5 minuten zijn begonnen. Dat signaaltje hoorde ik dus. Helemaal mooi. Wij deden het met alle soorten van genoegen. Weer op deze vrijdag. Gerard van der Stelt was hier in de studio. En nog een paar andere mensen waren er ook af en toe. Een paar momentjes. En voor de rest een hele hoop wetenswaardigheden, dingetjes die spelen en ons aandacht verdienen. Dat was het devies van deze vrijdagse 4 september aflevering van Goedemorgen van de Informatie. Heel veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En dat zou best wel van alles en nog wat kunnen zijn. En nou ja, en ook veel plezier met de rest van de programmering van met name deze dag hier op deze 4 september bij RTV Krimpenerwaard. Helemaal goed. Dus, nou, zullen we maar eerst even een bezoekje brengen voordat we naar huis gaan aan de huisarts in Zuid-Afrika. Dat is misschien wel een goed plan en zo. Ja. Ja. Nou, dokter, zeg het maar. Volgens mij heeft de dokter zelf een probleem.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Info.
1: Het Lekkerstek Food Festival. Dag luisteraars, Amazitia Lekkerkerk die presenteert zondag 6 september het Lekkerstek Food Festival. En wel van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zijn verschillende food- en drinkspots. Er is vinyl, een silent disco. Kortom, een groot feest voor jong en oud. Lees alle informatie op amazitialekkerkerk.nl.

0: Regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de Hervormde Kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Ik krimp een uurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke opener van het album. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene.

Walker Montgomery is de zoon van country hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen. Ver weg van de bravoer die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt. Amen.

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.

0: Cole Phillips brengt met Uno Dos Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting country-artiesten.
1: Una dos Equis, por favor.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

0: just for me.
1: Douwe Bob, hun gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

Een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme familiale ode. Van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Erkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

Downing's stijl leunt op een ruwe vintage rootsound met een knipoog naar klassieke honky-tonk. De titel verraadt de zelfspot die door zijn werk heen loopt. Een mooie afsluiter van ons eerste uur, met een artiest die de traditie eer aan doet zonder in cliché te vervallen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
7: Come on, girls. I know it's all meant for real, right? Because you're in the place. Welcome to the Texas, okay? Let's go.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. We gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill. En zetten The Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept. Van wijde vlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort trek die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis.
1: Dit is Crossroads.

Dolly Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Alyssa Michaela brengt met Willie's bandana een knipoog naar countrylegende Willie Nelson en diens iconische kledingstuk. Het nummer ademt een ontspannen, verhalende sfeer. Michaela weet met kleine herkenbare zaken een groter gevoel van nostalgie op te roepen. Een fijne ontdekking voor liefhebbers van verhalende country.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama-klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country-rock-ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.

De Wild Palomino's brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single, met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht, wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken, met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas, en in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd, als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver. En het bewijs dat de beste countryverhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass-instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

0: and fiddle. It don't get no better than that if you ask.
1: Say Goodbye van Jerry De Leon en Southbound past in die kenmerkende grensstreeksound tussen Texas en Mexico. Het nummer draait om het loslaten van een relatie. Een thema dat in de Texaanse country vaak op een rauwe, directe manier wordt gebracht. Een gepaste, sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eerder songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10:00 a.m. tot 14:00 p.m. is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
6: Hey Geert, is het al weekend?
7: De infoshow met Gert van den Berg.
6: Elke vrijdag van 3 tot 5.
7: De infoshow met Gert van den Berg.
5: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van
8: Gert van den Berg.
9: Dames en heren, goedemiddag. Ja.

Heerlijke muziek op de radio en dat allemaal op vrijdagmiddag. Tussen 3 en 5 in de infoshow. Kees Daan, nog even bedankt voor jouw programma. We zijn blij dat we er weer zijn. We hadden wat, wat ongemakken. Vandaar dat ik er maandag ook niet kon zijn. Maar ik hoop dat het nu allemaal een beetje goed gaat. We zitten nog even aan de pillen. Maar goed, het gaat hopelijk goed. En we vinden het fijn dat je erbij bent. Het is een beetje druilerig. Het is een beetje herfstachtig. Lekker weer om naar de radio te luisteren. En dat allemaal bij RTV Krimperwaard.

Zo is dat. Het is 2:08 alweer. 2:08 eigenlijk. Toen zat Kees de Haan hier nog. Ja, wat hebben we allemaal te doen hier bij RTV Krimpenerwaard op deze vrijdagmiddag? Nou, we zijn weer even druk aan het zoeken geweest. Er zijn al heel veel dingen weer opgestart. Alle scholen zijn weer begonnen. Iedereen is weer een beetje aan het werk. Nog een weekendje wachten, dan gaat de Algra-brug ook weer open. Dan wordt het allemaal misschien weer wat rustiger in de Krimpenerwaard. Het was net best wel weer druk op de weg tussen Bergambacht en Gouda. Maar goed, we waren op tijd weggegaan. Dus we waren hier op tijd in de studio van RTV Krimpenerwaard. Wat gaan we doen? We gaan straks even bellen met Sven Slingeland. Hij is van de brandweer in Haastrecht. En we praten nog even na over de wedstrijd waar ze vorige week aan hebben meegedaan. Praat ook met Toon van der Stok uit Haastrecht over de proeverij die volgende week wordt georganiseerd. Dan kunnen we ons vast een beetje voorbereiden. We hebben de Chris Keuze van deze week. Een hele leuke plaat uitgekozen door onze eigen Chris Keizer. Ik praat ook met Anja van der Laan van Wetland Cats in Goudenrak over een open dag die morgen wordt georganiseerd. Ik praat ook met Henk van Raalte. Hij is van de IJsclub Vlist. En we hebben het over de 9 dorpen zwemtocht van morgen. Nou ja, als het regent is het niet erg, want je ligt toch in het water. We hopen toch wel dat er wat mensen komen kijken. En dat het heel wat geld oplevert weer voor het goede doel. En ik bel ook nog even met Marcel Kamphuis. Hij is van de Goudse Schouwburg. En we hebben het over het Voet- en Filmfestival dat dit weekend wordt georganiseerd op goudasfalt. Dat en nog veel meer als je blijft luisteren naar RTV Krimpenerwaard. Het is de moeite waard, dus gewoon even doen.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Sven Slingeland. Hij is van de brandweer in Haastrecht, zeg maar, het team daar. Ja, Sven, hartelijk welkom hier in de uitzending bij TV Krimperwaard. Ik zag dat jullie vorige week als brandweerteam mee hebben gedaan met een brandweerwedstrijd. Wat was dat voor een wedstrijd?
1: Ja, klopt. Dat was een, zeg maar, een landelijke wedstrijd waar verschillende brandweerkorpsen tegen elkaar strijden. En dit was dan de derde ronde, dus we hebben eerdere wedstrijden gespeeld. En elke keer gaan de beste drie ploegen die gaan naar de volgende ronde. En dit was dus de derde ronde. Dat was in Oud-Beijerland.
0: Oké. En doen jullie het zoveel beter als een ander team? Dat jullie al zover zijn gekomen?
1: Nou ja, specifiek deze keren dus wel. Ligt echt natuurlijk weer aan de wedstrijd. Want elke wedstrijd is een scenario waar je van tevoren niet weet wat je gaat doen. Dus ja, dan op dit moment waren wij de beste.
0: En is dat dan een wedstrijd waar je jezelf voor op moet geven? Of word je daarvoor gevraagd?
1: Nee, je kan je er zelf voor aanmelden. Dus wij spelen eigenlijk elk jaar met de brandweer in Haastrecht spelen we wedstrijden. En ja, het ene jaar dan lig je in de eerste ronde eruit. Nou, en dit jaar gaat het behoorlijk goed, dus zijn we lekker op dreef.
0: Ik zie hier nu staan dat jullie in de landelijke finale staan op zaterdag 12 september. Is dat een hele speciale wedstrijd dan?
1: Ja, nou, daar komt dus eigenlijk uit het hele land. Er zijn ongeveer 300 ploegen in Nederland die wedstrijden spelen. En de beste 9 ploegen die mogen in de landelijke finale tegen elkaar opnemen.
0: Ja, en betekent dat ook dat, zeg maar, de dingen die je moet doen steeds zwaarder worden hoe verder je komt in de wedstrijd?
1: Ja, het is gewoon, je doet eigenlijk een oefening. Dus er is een scenario uitgezet, bijvoorbeeld een brand. En jij moet laten zien van hoe ga je die brand aanpakken. En dan is er een jury bij die kijkt naar je van hoe je het doet. Of je het veilig doet, of je het op de manier doet zoals we het aangeleerd hebben. Of volgens procedures doet. En ook nog of je het een beetje op tijd doet. Of de juiste prioriteit is, dat soort dingen. Dus dat doen we met zo'n wedstrijd.
0: Oké. En is het ook zo dat je dan zeg maar een brandweerauto uit Haastrecht meeneemt? Of heb je daar een brandweerauto ter beschikking?
1: Nee, doen we met onze eigen brand. Ja.
0: Oké. En als er dan brand komt in Haastrecht?
1: Dan moet er een andere kazerne komen. Dus dat is dan geregeld. Okay. Of Stolwijk, of Gouda, op incidentterrein die normaal voor ons zouden zijn.
0: Oh, dat is gewoon al van tevoren geregeld allemaal, zeg maar.
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Nou, Sven, ik wens jou en je team heel veel succes op zaterdag 12 september in de landelijke finale. En wat denk je zelf?
1: Nou, we zijn al blij dat we in de top 9 van Nederland zitten. Dus alles is mooi meegenomen.
0: Oké. Hey, veel succes ook aan je collega's daar. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Gaan we doen.
0: Tot ziens. Dag.
1: Dag.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.

0: Dan Hartman en Realize My Fire. En dat allemaal op vrijdagmiddag 20 over 3 alweer. Het is een beetje druilerig. En ik denk dat Toon van der Stok een beetje naar buiten zit te kijken. En denkt bij zichzelf, nou, als het nu valt, dan valt het in ieder geval volgende week niet. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert en luisteraars.
0: Ja, want volgende week is het zover. Zaterdag 12 september, de jaarlijkse proeverij in Haastrecht. En dan moet je toch eigenlijk een beetje lekker weer hebben, toch? Nou, dat was Toon van der Stok. Dan gaan we eens maar een plaat draaien.

0: lekker plaatje van Barry Ryan en Eloise, maar die draaien we de volgende keer wel, want we gaan weer even terug naar Toon. Want of er nou een kraai op de lijn zat, of dat er misschien een vark over de kabel heen liep, ik weet niet wat het was, maar hij was even weg, maar als het goed is, is hij er weer. Ja, Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, opnieuw. Ja. Voor de luisteraars.
0: Ja, tweemaal scheepsrecht luisteraars. Ja, volgende week dus de proeverij in Haastrecht. En ik zei eigenlijk tegen jou, dan moet je toch eigenlijk wel een beetje lekker weer hebben en geen regen zoals nu.
1: Nee, dat klopt. Je moet het liefst een mooie, zwoele zomeravond hebben. We hebben het niet voor het zeggen, we hebben het wel vaak. En we hopen erop dat we dat volgende week ook weer gaan krijgen.
0: Ja, en voor de mensen... Ja, nee, ga je
1: gaan. Ja, ik wou zeggen, tot nu toe zijn er weergoden ons eigenlijk op die zaterdag altijd goed gezind. Dus wij houden er vertrouwen in. En het ziet er ook wel weer beter uit voor volgende week.
0: Oh, nou ja, luisteraars, we zien het vanzelf. We kunnen er toch helaas niks zelf aan doen. En ik zag je staan. Het wordt dan weer tijd voor genieten van mooie wijnen en smakelijke gerechtjes. En voor de mensen die nou nog nooit bij de proeverij zijn geweest, ik kan me haast niet voorstellen, wat kunnen ze zo'n beetje verwachten volgende week zaterdag?
1: Ja, we hebben een doorsnee van de horeca uit Haastrecht en een beetje de omgeving. Die hebben een brede grip uit het aanbod wat zij hebben. En dat varieert dus
0: Ja, ik weet niet wat aan de hand is. De telefoon die doet het niet zo goed. We gaan Toon gewoon volgende week helemaal bellen. Dan zal het ongetwijfeld goed gaan. Maar er is wat aan de hand op de Stijnse Dijk. Kan de KPN misschien even gaan kijken? Want het gaat niet goed.

0: Misschien is het tijd. Yves Berends hier bij RTV op de radio. Ik heb toch maar even teruggebeld naar Toon. Want of het nou bij hem zit of bij ons, dat weten we nog niet. Dat ligt eraan als we straks andere mensen gaan bellen. En daar is het ook zo, dan zit het bij ons. En anders zit het even bij Toon. Dus ja, het is even niet anders. Maar volgende week zaterdag 12 september... de jaarlijkse proeverij in Haastrecht. Het begint allemaal 's middags om 5 uur. Heerlijke wijnen, ook smakelijke gerechtjes. U bent er van harte welkom. Moet ze natuurlijk wel betalen, krijgt ze niet gratis. Maar tegenwoordig krijgen we weinig gratis. Veel regen en een beetje wind op vrijdag. Maar verder niet zoveel. Er is ook natuurlijk nog het Nederlands kampioenschap kaasrollen. En er is ook nog lekkere live muziek. Zeer zeker de moeite waard. En het belooft allemaal heel mooi weer te worden volgende week. Dus we zijn zeer benieuwd met z'n allen.
1: Dag zomer, welkom herfst. Storm, regen, het vallen van de bladeren. Onze programma's blijven informatief en gevarieerd. Herfst, een radionajaar op zichzelf.
2: RTV Krimpenerwaard, 106.6 FM.
0: Gewoon gezellig weer om naar de radio te luisteren. Het wordt de tijd voor de Chris-keuze van deze week. Chris Keizer, de stem van RTV Krimpenerwaard, die heeft hier een hele leuke plaat opgezocht. En die gaan wij draaien hier op de radio bij RTV Krimpenerwaard.
3: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar. Chris Keuze van de

0: Nico Waai. Dat was in de Chris-keuze van deze week bij RTV Krimpraat. Het is 1 minuut over de klok van 3:30. Aan de telefoon heb ik Anja van der Laan van Wetland Cats in Goudenrak. Anja, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met de katten? Want je hebt er nogal wat zitten daar, geloof ik.
1: Ja, we hebben ruim 600 katten in de opvang zitten. En het is een hele drukke bedoeling op het moment.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: En zijn het nou allemaal katten die iets hebben? Dat je zegt van, we kunnen ze eigenlijk niet aan iemand meegeven die thuis graag een kat wil hebben. Omdat die beesten wat mee hebben gemaakt. Of zijn het gewoon normale katten?
1: Ja, nee, bij hoofdzakelijk hebben wij eigenlijk 95% van de katten zijn niet herplaatsbare katten. Door zware verwaarlozingen, in beslagnames, dieren die getraumatiseerd zijn, dieren die gewoon een zwaar verleden hebben, ook gehandicapte katten hebben we. Dus die herplaatsen wij sowieso niet. Katten met medische problemen herplaatsen wij niet, want we willen daar een ander ook niet mee opzadelen. Dus maar we hebben het uiteraard wel herplaatsbare katten. En op het moment best wel veel kittens ook, maar ook gewone huiskatten van mensen die bijvoorbeeld zijn overleden of bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis zijn gegaan en de dieren mee konden nemen. En dat zijn vaak binnenkatten, dus we hebben ze eigenlijk wel van alle leeftijden, in alle soorten en in alle maten.
0: Ja, en wordt dat nou steeds meer? Want je hebt er nu 600, kunnen dat er over een jaar misschien wel weer 800 zijn of gaat het niet zo snel?
1: Nou, dat zou heel goed. Wat over een jaar, als wij willen, we hebben in tijd van de week hebben we er 800.
0: Zo, echt waar?
1: We hebben zoveel, we hebben gewoon 30, 40 aanvragen per dag van mensen. En wij moeten het iedere dag even proberen dat te bekijken. Er schiet er ook wel eens bij in dat dat langer duurt. Maar wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen en te adviseren. Ook weer door te plaatsen, zeg maar, naar andere instanties. Want het is gewoon niet te doen. Wij kunnen niet alles opvangen.
0: Nee, je zou zeggen, vol is vol.
1: Ja, precies. Maar er zijn gewoon te weinig locaties zoals wij. We zijn echt wel uniek, zeg maar. Omdat alle dieren hier vrij rondlopen. En bij de meeste is dat niet zo. En wij hebben natuurlijk veel zwerfdieren. Veel katten van boerderijen bijvoorbeeld. Ja, die kan je niet in een huis houden. Dan gaan de katten in huis plassen, hè, omdat ze toch naar buiten willen.
0: Ja, is dat nou niet problematisch als je bijvoorbeeld op vakantie wil? Want die beesten moeten toch elke dag verzorgd worden, zeg maar.
1: Nou, dat is helemaal geen probleem, hoor, want wij gaan nooit op vakantie.
0: Oh, je bent altijd al op vakantie.
1: Ja, ze zou het ook kunnen zeggen. Nee, wij zetten ons hele leven aan de kant voor de katten. Zo. Dus wij hebben, ik kan maar zeggen, geen sociaal leven. Maar dat is helemaal niet erg. Daar kiezen wij voor. En dit is ons leven en dit is onze roeping.
0: Heel fijn dat er dat soort mensen zijn, luisteraars. En om te laten zien wat jullie allemaal doen, organiseren jullie morgen een open dag.
1: Zeker, mensen kunnen morgen ons bezoeken op beide locaties. Er zijn rondleidingen, er is koffie en wat te eten. We hebben een soort rommelmarkt met allemaal spulletjes van katten. We hebben 2 kattenboeken die hebben we beschikbaar gekregen door de beschrijfsters, zeg maar, die het hebben geschreven. Er gaat ook over zwerfpoesjes, hartstikke leuk. Dus van alles te doen en te zien. En we leggen uit van bijvoorbeeld het gehandicapte verblijf. Van hoe zijn de katten hier bij ons gekomen? Wat hebben ze meegemaakt? En dat allemaal. En dan kunnen ze nu zien hoe de dieren in vrijheid leven en gelukkig zijn.
0: Ja, en kan het nou ook zo zijn als iemand zegt, jemers, wat een leuk poesje, die wil ik graag meenemen? Of wordt het een beetje een probleem op zo'n open dag?
1: Op zo'n open dag kunnen uiteraard zijn er ook adopties. Maar de katten, zeg maar, die ter adoptie zijn, die zitten wel apart. Want die laten wij niet rondlopen over het hele terrein. Want er zijn natuurlijk mensen die, meteen zijn het altijd binnenkatten en dan zouden ze hier in de sloot vangen, dat risico. En er zijn heel veel katten bij die vaak alleen met een persoon hebben geleefd en totaal geen drukte gewend zijn. Mm-hmm. En die moeten eigenlijk weer herplaatst worden bij iemand die ook weer alleen is en bijvoorbeeld op een flat woont of een appartement. Want daar zijn dit soort katten weer heel geschikt voor. Te veel en te druk, dat moet je niet hebben met deze dieren.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik vraag me ook af, 600 katten, kun je ze nog een beetje uit elkaar houden? Je zegt, dat is die,
1: zeker.
0: Dat is die.
1: Ja, we hebben ook allemaal een naam. Dat is de kattentik die je hebt, hè?
0: Ja, ik vind het wel heel knap, zeg maar. En voor de mensen die morgen willen komen, hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 11:00 's morgens en dan tot 4:30, 5:00 's middags. Je kan parkeren bij Verdouw, staat allemaal aangegeven op de borden. Er is een klein stukje lopen naar ons toe. Alleen mensen die lichamelijk beperkt zijn, die kunnen op ons eigen terrein parkeren.
0: Oké, zeg nog even precies de adressen, want je zei het al, er zijn 2 locaties.
1: Ja, De eerste locatie waar je naartoe gaat, zeg maar, om de auto te parkeren. Dat is de locatie Veerstadblok 11. Mm-hmm. En dan staat op de rotonde aangegeven dat de mensen die goed in been zijn bij Verdouw, het bouwbedrijf, dat zit langs de rotonde, daar kunnen ze parkeren. En dan een klein stukje naar ons toe lopen. Je kan daar ook je spullen kwijt, dus je hoeft niet met je spullen te lopen slepen. En dan kan je doorlopen naar de Gouderakse Tientweg. Mm-hmm. En dat is Gouderakse Tientweg nummer 3. En dat grenst aan de Veerstadblok. Dus je kan van zo door het Weiland langs de paarden en de ezels, want die hebben we ook. Kan je zo door het Weiland lopen en even genieten van de mooie natuur van de krimpende water. Dan kom je zo op de andere locatie.
0: Nou, hartstikke mooi allemaal. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken. En dat ze misschien ook gelijk nog even een donatie doen. Want het is een stichting, luisteraars. En ze kunnen elke euro gebruiken, denk ik.
1: Nou, dat is zeker. Want ja, de kosten voor al deze dieren, ja, die zijn enorm hoog. En wat wij binnenkrijgen, dat zijn ja eigenlijk altijd dieren die iets mankeren.
0: Ja. Nou, ik wens je veel succes. En binnenkort gaan we je ook nog even zien op tv bij RTV Krimprewaard. En ik wens je nu een hele fijne dag morgen.
1: Nou, hartstikke bedankt. En bedankt voor het interview.
0: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Ja, heel veel succes.
0: Dank je. Dag.
2: RTV Krimprewaard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimprewaard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Inmiddels een begrip in de regio.

en Her. En dat allemaal uit de jaren 60. Je hoort ze hier bij RTV Krippenwaard. En we hopen dat je het een beetje gezellig vindt. En als je nog suggesties hebt of je wil wat kwijt, dan kan je

0: Dat is alternatief voor het schaatsen. Want ja, dat schaatsen, dat blijft er wel een dingetje in de winter. En ja, we willen het toch wel doen voor alle leden en voor de omgeving. En toen hebben we vorig jaar gedacht van laten we eens proberen om een zwemtocht te organiseren.
1: Ja.
0: En dat hebben we wel in het lijn gedaan van de Negendorpen schaatstocht.
1: En is dat dus, bevallen?
0: Ja, dat is wel bevallen. En we hebben dat natuurlijk geëvalueerd zoals we dat hoort te doen. En hebben gezegd, ja, we hebben wat verbeterpuntjes, maar we zien ook gewoon leuke kansen ervoor. En nou, die verbeterpunten die voeren we uiteraard door. En de kansen die we zien is dat het eigenlijk wel wat groter mocht zijn dan wat we vorig jaar gedaan hebben. Dus we hebben nu eigenlijk alle ijsclubs uit het district de Krimpen en Waard, waar we dan ook de Negendorpen schaatstocht langskomt. Die zijn nu allemaal hier vertegenwoordigd in de Vlist. We hebben allemaal van die stempelposten gecreëerd langs het water. Met alle plaatsnaamborden erbij.
1: Dat is leuk.
0: En ja, en van die 15 ijsclubs die er zijn in dat district, komen er ook 11 zelf met mensen hier stempelen.
1: Nou, dat is allemaal dus, leuk. Maar betekent ook dat het circuit, zeg maar, wat je moet zwemmen nu ook langer wordt?
0: Ja, het is ietsjes langer, maar vorig jaar deden we dan 1 kilometer. En dit jaar is het maximaal 1400 meter. Maar we hebben ook de optie dat je gewoon 1 kilometer kan zwemmen. Want dan moet je, kun je 3 andere stempelposten even overslaan.
1: Oké, okay, nou.
0: Dus, dat is een mogelijkheid. Ja. Net zoals vorig jaar gaan we uiteraard ook weer geld ophalen voor het goede doel. Hè? Want het is niet zo dat wij als ijsclub hier beter van willen worden. Onze doelstelling is om geld op te halen en daarmee AED-apparatuur aan te schaffen. Want dat is toch wel noodzakelijk hier nog langs de Vlist. Vorig jaar konden we er 2 apparaten aanschaffen. En zoals het nu is, omdat we ietsjes groter zijn, hebben we ook wat meer sponsoring kunnen krijgen. Dus we hopen dat we naar 3 apparaten zouden kunnen gaan. En dan, daarmee zouden we dan de Vlist hard... hoe noem je dat? Hard veiliger kunnen maken.
1: Nou, hartstikke goed. Maar is het ook lekker zwemmen in de Vlist? Want ik heb wel eens gehoord dat er een bever in de Vlist zit. Niet dat hij even aan je tenen zit te verdoemelen natuurlijk.
0: Nee. Het schijnt dat die bever banger is voor ons dan andersom, hoor.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. En ja. Is het nou ook zo dat jullie graag willen dat er ook wat mensen komen kijken aan de kant?
0: Ja, zeker. Zeker, dat is hartstikke leuk. Ik moet je eerlijk zeggen, qua zwemdeelnames zitten we vol. We hebben een bepaalde capaciteit, want ook de reddingsbrigade die verleent wat steun om de veiligheid van de zwemmers te kunnen garanderen. En daarmee hebben we ook een maximum gezet van ja, we kunnen eigenlijk 100 man aan hebben in het water. Die hebben we nu ook, dus die zijn aangemeld. Maar langs de kant is er ruimte genoeg om te komen kijken. We hebben ook om de gezelligheid en de sfeer te verhogen, hebben we ook nog een dwaalorkest erbij. Dus ja, dat hoort er ook een beetje bij het schaatsen.
1: Gezellig?
0: Dus, ja, het wordt gezellig. En de burgemeester komt nog, die komt de startsein geven om 1 uur of 1. Dus alle ingrediënten aanwezig om er een leuke middag van te maken.
1: Luisteraars, spring op de fiets morgen en naar de Vlist. Hartstikke gezellig allemaal. Ik wens je veel succes, Henk. En laten
0: dankjewel,
1: we hopen dat er nog meer mensen meedoen en dat het nog groter wordt dan vorig jaar.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen, denk ik.
1: Hartstikke mooi. Hey, tot ziens en bedankt.
0: Succes. Yo,
1: doei. Dag.
2: Hallo mensen van de radio. Hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zegt.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Seagulls en Big Steel of Borough. Dat allemaal om 4:10 bij RTV Krimpermaat. In de infoshow en aan de telefoon hebben wij Marcel Kamphuis. Hij is van de Goudse Schouwburg. Marcel, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou even gebeld, want zeg maar 5 en 6 september... wordt er een World Food and Film Festival georganiseerd op Goudasfalt. En dan vraag ik me af, wat is dat precies?
1: Ja, ja. Nou ja, het scheelt de naam zegt het natuurlijk al een beetje. Maar we gaan verschillende wereldse keukens eigenlijk een podium geven. Dus allemaal kraampjes, foodtrucks. En er is ook muziek en er is ook film en workshops.
0: Nou, dat is het kort even uitgelegd, luisteraars. En is dat iets dat wordt georganiseerd door de bioscoop, de Goudse Schouwburg in Gouda? Of is dat een samenwerkingsverband met andere organisaties?
1: Ja, het is eigenlijk van meerdere organisaties. Inderdaad, vanuit de Schouwburg en de bioscoop. Maar ook, we doen het ook samen met Fairtrade Gouda, die zich ook inzetten voor voedsel en duurzaamheid. En goudasfalt uiteraard.
0: Hmm. En is dit de eerste keer dat dit wordt georganiseerd of is het de tweede keer al?
1: Nee, het is inderdaad al de tweede keer dat we dit organiseren. Vorig jaar was het ook in september. Toen hadden we het op vrijdag en zaterdag georganiseerd. Nou ja, ik ben als ik naar buiten kijk heel blij dat we dit jaar niet op de vrijdag organiseren. Nee, nee. Maar we doen het nu op zaterdag en zondag. Ja, en het weer ziet er ook geweldig uit, dus ik ben daar ook hartstikke blij mee.
0: Hartstikke mooi. En van hoe laat tot hoe laat is het elke dag?
1: Het is elke dag. Het begint om 2:00 middags en het is tot 9:30 avonds is het. En overdag zijn er kinderactiviteiten, muziek. En in de avond, als het donker is, nou ja, net daarvoor eigenlijk is er film en een korte talkshow.
0: Ja, en die films en die talkshow, wordt het binnen of buiten gedaan?
1: Ja, buiten echt op het strand. Dus we zijn vandaag wel al, ondanks de regen zijn we toch bezig geweest met alles neer te zetten. We hebben een heel groot scherm hebben we geregeld. En daarop dus echt met je voetjes in het zand eigenlijk op Gouden Strand kun je zitten en lekker naar de film kijken.
0: Nou, hartstikke goed allemaal. Dat klinkt allemaal hartstikke goed, luisteraars.
1: Is gezellig toch?
0: Ja, ja, dus maak daar gebruik van. Dus morgen en zondag gebeurt het allemaal op Goudasfalt. Nou, Marcel, hartelijk bedankt. Ik wens je veel succes. En we hopen met z'n allen, maar dan ziet het wel naar uit dat het droog blijft.
1: Precies. Hey, okay. Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Dankjewel. Dag.
2: Dag, zomer. Welkom, herfst. Storm, regen, het vallen van de bladeren. Onze programma's blijven informatief en gevarieerd. Herfst, een radionajaar op zichzelf.
3: RTV Krimpenerwaard, 106.6 FM.

lekkere muziek van America en Sister Golden Hair. Omdat, terwijl het toch een beetje druilerig is, echt radio weer, om een beetje lekker naar de radio te luisteren bij RTV Krimpenwaard. En we vinden het hartstikke leuk dat u erbij bent. We hebben nog een berichtje, luisteraars. Ik zit even op wat knoppen te drukken en ik vraag me af of het werkt. Ja, het werkt. Ja, ik ben heel blij. Op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 tot 2 uur weer een rommelmarkt op de Amaliehof in Haastrecht met antiek en heel veel andere spullen, een rad van fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel, veel meer. Voor iedereen wat wils, u bent van harte welkom. Ik heb toevallig nog wat mensen gesproken, want deze week hebben ze spullen opgehaald. Er zitten weer fantastische dingen tussen. Ze hopen met z'n allen dat het droog blijft. Dat doen we natuurlijk ook allemaal. 'S Nachts mag het best wel regenen, maar 's morgens moet het wel weer een beetje droog zijn. Dus zet het op de kalender. Zaterdag 19 september op het Amaliehof in Haastrecht. Rommelmarkt. Wij gaan op naar het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we graag bij u terug met deel 2 van de Infoshow.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de infoshow met Gert van den Berg.

0: Wat een heerlijke muziek uit de warme zomer van 1976. Leek wel een beetje op de zomer van deze zomer, zeg maar. Lekker warm, een beetje vakantie houden op Texel, een beetje luisteren naar Radio Mi Amigo, waar deze plaat helemaal blauw werd gedraaid. En dat blijft toch hangen in je geheugen. Ik weet niet wat het is. En daarom weer eens leuk om te draaien hier bij RTV Krimperwaard. Vrijdagmiddag infoshow tussen 3 en 5 uur. Eerste uur zit er al erop. We gaan we doen in het tweede uur. We bellen zo even met Nico Dullaert. Hij zit met zijn been. Nico, ik hoop dat het goed gaat met je. Maar we kunnen wel even bellen, dus dat doen we straks even ook. Wat er precies allemaal gaat gebeuren in de sportshow morgenmiddag. We hebben ook Theo Muskens aan de telefoon. Hij is voorzitter van de Oranje Vereniging Oranje Nassau in Lekkerkerk. En die organiseren vanavond een zeskamp. Daar gaan we even over praten. We praten ook met Simone Abel uit Haastrecht. Dat gaat over wandelen en zwerfvuil opruimen langs de Lek. Dat gaat binnenkort gebeuren en wel op 19 september aanstaande. Kan je misschien weer even voor aanmelden, je weet het maar nooit. Ik hoop dat we Gerard van der Stelt nog even aan de lijn krijgen met het uitgebreide weerbericht. We bellen nog even met Dirk Molenaar, wat er morgen in zijn programma zit. We hebben de tv-gids nog en de agrarische plaat. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren.
1: Welkom bij RTV Krimpenerwaard. De infoshow, presentatie, Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: Rutger van Barneveld. Moet ons weer een beetje terugdenken aan de zomer. Hoewel, ze geven het weekend wel weer aardig weer op. Dus als er wat georganiseerd wordt, zijn we wel blij natuurlijk. Want regen is leuk, maar dan moet je eigenlijk een beetje 's nachts hebben natuurlijk. Luisteraars, aan de telefoon hebben we Nico. We horen hem wel op de radio door de telefoon, maar niet tijdens de sportshow. Want Nico, je hebt wat met je been. Wat is er nou gebeurd?
1: Wat is er nou gebeurd? Ja, ik dacht dat doe ik even. Dus ik ben, Ik ben met het verkeerde been naar het, met het goede been naar het verkeerde bed gestapt. Oh nee, dat is weer wat anders. Ik ben gewoon voorover, denk ik, de camper uitgestapt.
0: Ja.
1: En dat moet je nooit doen, want ik lag ineens op het grondzeil.
0: Ja, en je been gebroken of is er wat anders aan de hand?
1: Nou, in principe wel, want ik zit in het gips, stop net onder mijn knie. En dat duurt de volgende week mag het eraf als ik kan staan om te laten zien dat ik geen platvoet gaat krijgen. En dan maken ze een foto van niet van de buiten, maar van de binnenkant. En dan zeggen ze, nou Jonieke, weet je wat we doen? We gaan jij nog 3 weken in het gips steken. Krijg je over 2 weken krijg je een onderzettertje mee. Want dan mag je misschien lopen.
0: Nou, sterkte voor ons allemaal. Gelukkig dat we je toch nog even aan de telefoon kunnen krijgen. Want jij kan wel even vertellen wat er wel in de sportshow gaat gebeuren morgen. Zonder jou.
1: Zonder mij. Maar ik hoop alleen dat er is al aangeboden, joh, ik breng je wel en ik haal je wel en blablabla. Maar morgen nog even niet, want nu is dat bekerprogramma. Is ook belangrijk voor heel veel ploegen natuurlijk. Maar er is een bekerprogramma vorige week daarmee begonnen. En de volgende week nog een beker en dan de 19e september, dan gaan we voor het EGI. Dat wil zeggen, dan gaan we weer beginnen met de competitie. Maar morgen hebben we natuurlijk ook wat wedstrijden die dan in ieder geval zijn. En die gaan we dan zeker ook bemannen. En die gaan we dan zeker ook natuurlijk uitzenden op het RTV Kempenwaard. Maar mensen, want ja, er zijn ook mooie wedstrijden bij die we dan helaas, maar goed, wat moeten we dan zeggen, die we dan helaas niet kunnen doen. We gaan even kijken wat er morgen allemaal te doen is. Het is Stolwijk tegen Lekker Kerk. Het is, en die hebben beide al gewonnen. Er zijn 4 ploegen in zo'n competitie van de beker. En die 2 ploegen spelen dan morgen tegen elkaar. En die hebben de eerste wedstrijd, hebben die beide gewonnen. En morgen hebben we wel op de radio Blijdorp tegen Dilettant. Daar gaat Harry de Rotter naartoe. En Dilettant heeft inmiddels 3 punten verzameld. En Blijdorp nog 0. Dus dat moet eigenlijk voor Dilettant moet dat even wel mogelijk zijn om daar in ieder geval naartoe te gaan. Haastrecht tegen VDS krijgen we natuurlijk ook. John Jansen gaat ons in ieder geval op de hoogte houden. Haastrecht heeft ook 3 punten verzameld in die competitie. En dan hebben we Excelsior tegen Goudrak. Excelsior en Goudrak zitten beide in dezelfde pool als Blijdorp tegen Dilettant. Excelsior.
0: Nam, Nico.
1: Ja, dat heb je van het niks doen natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Vaak,
1: man, nou schat uit. Morgen is ook dat Perkouw afreist naar Klaaswaal, naar SSS. Perkouw vorige week al de wedstrijd gewonnen. En Antibarbari tegen Spirit, althans Spirit tegen Antibarbari. Ja, daar had ik natuurlijk graag naartoe gaan. Maar helaas, de blauw gips houdt mij tegen.
0: Ja.
1: En er is er nog een wedstrijd die wel op de radio komt. Dat is Bergamo tegen Schravendeel. Waarin beide teams wel gespeeld hebben vorige week. Maar allebei nog niet hebben kunnen winnen. Dus dat kan van beide teams kan dat een leuke pot gaan worden. Morgenmiddag gaan Arjan en Roel gaan het allemaal voor u begeleiden. Vanaf de klok van 2 tot aan 6 uur Knipper Watsport.
0: Nou, hartstikke mooi Nico. En we hopen dat je er gauw weer bij bent.
1: Dankjewel man.
0: En we gaan je morgen nog even bellen.
1: Okidoki.
0: Ben je vast voorbereid. Hey, de groetjes. Doei. Oh, ja.

0: The Ritchie Family en de Best Disco in Town. Ja, vroeger zaten we allemaal in Pont 81 of in Keskes, hè. Of misschien wel in de Palmera Bar of een drive-in show in het Bastillon of in Concordia. Maar die tijden zijn allemaal een beetje over, maar het waren wel leuke gezellige tijden. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Theo Muskens. Hij is de voorzitter van de Oranje Vereniging Oranje Nassau in Lekkerkerk. Theo, een hele goede middag.
1: Ja, ook goedemiddag. En ook aan de luisteraars.
0: Ja, ik heb u even gebeld, want vanavond gaat het helemaal los in Lekkerkerk, heb ik begrepen.
1: Ja, we hebben vorig jaar hadden we met het in het kader van 5 mei een zeskamp georganiseerd, waarbij met name de loonbedrijven hier uit de buurt heel enthousiast waren om het mee op te zetten en alles. En het is zo goed bevallen dat we het vanavond weer voort gaan zetten.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. En is dat ook een bedoeling dat het gewoon een jaarlijks gebeuren gaat worden?
1: Dat zijn we nog een beetje aan het aftasten. Het was in ieder geval zo goed bevallen dat het... En er werd duidelijk ook gevraagd van, hey, dat willen we nog wel een keer doen. Vorig jaar hadden we natuurlijk schitterend zonnetje. Dat was allemaal prachtig qua weer. En, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof dat het vanavond in ieder geval droog is en wel wat wind staat. Maar dat het in ieder geval toch nog redelijk weer is en niet volop regent. Dus ja, daar hangen dat soort dingen dan wel vanaf. Wat blijft men zo enthousiast?
0: Ja, en is het zo dat die ploegen zich allemaal van tevoren al hebben aangemeld?
1: Die hebben zich inderdaad allemaal aangemeld. We hadden 12 aanmeldingen. Alleen op het allerlaatste moment is er één team afgehaakt in verband met te veel zieken en dergelijke. En we hebben nog geprobeerd om een 12e team erbij te krijgen. Maar of dat helemaal gelukt is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen op dit moment.
0: Oké, waar gaat het allemaal gebeuren in Lekkerkerk?
1: De Kamerling-Ondersingel... En het stukje Potgieterstraat. Ze hebben vanaf de Jan Lichthuisstraat, als je dan richting de Touwbaan kijkt, of de Palmerstraat kijkt, over de Kamerling-Ondersingel, daar links en rechts en vanaf de brug, daar gaat het gebeuren.
0: Oké, en hebben ze net zoals vroeger bij de NCV ook een soort Barend Barendse die het verslag doet?
1: Er is wel iemand die wel wat aan elkaar praat. En dat is... Het omroeper, dat is dan inderdaad een koppel, Michiel en Anko, die gaan dat voor hun rekening nemen. En dat zullen ze best wel enthousiast doen.
0: Nou, hartstikke goed allemaal. Hoe laat gaat het beginnen vanavond?
1: De teams die worden om 7:30 verwacht. En het is de bedoeling, of 6:30 verwacht. En het is de bedoeling dat we om 7:00 toch wel kunnen gaan starten met de eerste proeven.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd allemaal. En laten we hopen dat het lekker droog is, dat er heel veel mensen komen kijken. Want het is toch altijd hilarisch om naar zo'n zeskamp te komen kijken, denk ik.
1: Ja, en het is ook deels boven water. En dat maakt het natuurlijk altijd extra bijzonder. Want er zullen toch wel deze en genen zullen toch een nat pak ophalen. Of het dan gaat regenen of niet.
0: Ja, maakt niet uit. Hartstikke gezellig allemaal, luisteraars. Vanavond dus na de Kanal Ondersdreef in deze straat. Ja, Singel. Ja, ik zeg het weer verkeerd. Ik ben weer in de warme Schoonhoven. In ieder geval, laten we hopen dat het heel gezellig wordt vanavond.
1: Jazeker. En bedankt voor de aandacht en succes voor jullie ook verder.
0: Dank u wel. Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens. Het ritme
2: van het groene hart. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de Infoshow.

0: Van de Man. Hier op de radio bij RTV Kripperwaard. Zo weer 5 minuten voor de klok van 4:30. Aan de telefoon hebben wij Simone Abel. En als er iets opgeruimd moet worden in de Kripperwaard, dan moeten we haar bellen. En ik hoor ook altijd van haar man Leon dat het in huis ook erg schoon is. Dus dat geloven wij graag. Dus we hebben haar even gebeld. Want binnenkort wordt er weer gewandeld en zwerfvuil opgeruimd langs de lek. Simone, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Ed.
0: Is dat een jaarlijks gebeuren?
1: Nou, was dat maar zo. Het is een organisatie, het wordt georganiseerd vanuit de organisatie Schone Rivieren en IVN. En we zijn al een hele tijd in overleg met hen, samen met de gemeenten die ook aan de lek gelegen zijn, om zoiets te organiseren.
0: Ja.
1: Deze organisatie schoont ook andere rivieren in Nederland op. En nu is de lek aan de beurt. Dus okay. De kaders van de lek.
0: Ja, en is het zo dat mensen zich daarvoor kunnen aanmelden om daaraan mee te doen?
1: Ja, dat klopt. Dat vindt plaats op zaterdag 19 september. En het is eigenlijk een hele lange route. Maar je hoeft hem niet helemaal te lopen. Want hij loopt bijvoorbeeld van Krimpen aan de lek tot aan Vianen. Nou, dat is best een end.
0: Ja.
1: Maar als je in de Krimpenerwaard wilt, is het misschien leuk om alleen die plaatsen van de Krimpenerwaard op te schonen.
0: Mm-hmm.
1: En dan start je om 8:00 in Krimpen aan de Lek bij de Albert Heijn op de Markt. En daar loop je vervolgens door naar Lekkerkerk. En daar is weer een opstappunt bij de Veerpont en de Voorstraat. En die lopen weer naar Bergambacht, naar de Veerpont Bergstoep.
0: Okay.
1: Dus ja, en dan kan je ook zeggen van nou, ik wil dan gelijk oversteken bij de Veerpont naar Groot-Ammers, want dat is dan weer de volgende stop. En die gaat weer door naar Nieuwpoort, en die weer door naar Tienhoven, naar Ameide, Lexmond en uiteindelijk naar Vianen. Dus het is een hele lange rit van 40 kilometer.
0: Zo.
1: Maar je kan ook een gedeelte doen. En er is eigenlijk aan de andere kant van de lek. Er zijn dus 2 routes, maar ja, dit gaat nu eventjes over de Krimpenerwaard, omdat de mensen vanuit de Krimpenerwaard zitten te luisteren.
0: Nee.
1: Maar ja, iedereen die zegt van nou, ik vind het wel leuk om me daarmee bezig te houden en ik wil wel een steentje bijdragen om wat minder zwerfafval te hebben, kan zich aansluiten en die moet zich ook dan aanmelden via de website van Schone Rivieren.
0: Oké, en hoeveel mensen heb je ongeveer nodig?
1: Ja, nou, het is natuurlijk best een lange route, dus we hebben best wel veel mensen nodig.
0: Ja.
1: Daar hebben nog niet zo heel erg veel mensen zich aangemeld, want we hebben het wel alweer op Facebook geplaatst en er is nou ook, als het goed is, een bericht in contact verschenen daarover. Dus ik hoop dat er nog mensen zich aanmelden, want we hebben wel mensen nodig om inderdaad al die troep die langs de lek ligt op te ruimen.
0: Ja, en ik heb het er wel eens vaker met jou over gehad. Er staan zat vuilnisbakken overal, maar er moet toch schijnbaar iets in het hoofd gebeuren bij de mensen, dat ze denken, ik loop even door naar een vuilnisbak. Dat schijnt net weer een halte te ver te zijn schijnbaar.
1: Ja, en dat spoelt natuurlijk vanuit het water ook wel heel veel aan.
0: Hmm.
1: En dat blijft dan ook achter. Dus dat is van 2 kanten. Dus op de dijken is natuurlijk veel te zien en veel te vinden. Maar ook net langs het water. Je kan niet overal bijkomen, maar die kleine strandjes kan je bijkomen. En er zijn best wel plekken waar je wel kan komen.
0: Ja, en jullie zorgen voor stokken en zakken en ga zo maar door.
1: Ja, nou ik sta in ieder geval, ik zorg dat in Krimpen aan de Lek, in Lekkerkerk en bij Vanbach, dat daar spullen liggen.
0: Mm.
1: En die kunnen mensen ook daar weer inleveren, ook op die punten.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen zich aanmelden. Ja.
1: Nou, mensen kunnen zich aanmelden bij www.schonerivieren.org. En dan kan je bij de agenda op die website, kan je die actie Loop mee voor een schone lek, kan je vinden. En daar kan je dan aanmelden.
0: Oké, okay, nou we gaan je de komende weken nog wel een keertje bellen. Want we willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Want die rotzooi moet gewoon opgeruimd worden. Toch?
1: Zeker, vind ik ook.
0: Gaan we doen. Hey Simone, hartelijk bedankt en een heel fijn weekend.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.

0: Let's clean up the ghetto. Oftewel, laten we de rommel eens even opruimen langs de lek. En dat gaat allemaal gebeuren dus op 19 september aanstaande. Geef je even op, want het is heel belangrijk dat die rommel gewoon een beetje opgeruimd wordt. Luisteraars, we zitten hier bij RTV Krimperwaard even te wachten op het weerbericht. En dat gaan we nu krijgen hier van Gerald van der Stelt.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Wordt het wel beter zoals het nu is? Ja, het is nu weer droog, maar het heeft best aardig gewaaid en ook best aardig geregend.
2: Ja, maar in vergelijking tot bijvoorbeeld het noorden van Nederland is het allemaal nogal meegevallen. Wel wat te maken met precies de scheidingslijn van koelere lucht in het noorden. Behoorden wij een depressie die boven Ierland ligt. En tegelijkertijd warme lucht boven de rest van Nederland en ten zuiden van ons. En uiteindelijk heeft die koude lucht is het wel gaan winnen. Hoewel, koude lucht, het gaat ietsje afkoelen. Maar dat wrijvingspatroon, zeg maar, die verschil in temperatuur, dat gaat met name vanmorgen in het noorden van Nederland een langgerekt front met heel veel intensieve neerslag, rukwinden ook daarbij. En ten zuiden van het front was ook veel wind. En dat komt omdat uiteindelijk een groot drukverschil is in de atmosfeer. Nou, dat merken we ook even kortstondig. Toen heeft er ook kortstondig eventjes in de Krimpenwaard geregend. Had alles te maken met de echte frontale zone. Dus echt de lijn waar koud en warm elkaar raakt. Dus over het land heen getrokken best wel snel. Dat komt ook dat er behoorlijk wat reuring staat hoger in de atmosfeer. Dat is ook prettig, want daardoor gaat ook de lucht weer breken en is het eigenlijk sneller voorbij gegaan dan dat ik een paar dagen geleden voorzag. Het noorden van Nederland heeft nog wel regen en er kan zo nu nog een heel klein spettertje vallen, maar ook bij ons, maar dat stelt bijna voor. Dat is goed nieuws natuurlijk voor het Perkousefeest, want dat is inmiddels losgebarsten. En daar moeten ze natuurlijk droog weer voor hebben, voor bijvoorbeeld het ringrijden op de tractoren vanavond.
0: Ja, dat wordt gezellig.
2: Precies, dus dat gaat allemaal wel goed komen. Zoals gezegd, misschien een klein spettertje, maar het is zeker niet koud. Het is de temperatuur zo rond de 20 graden. Ja, morgen is het eigenlijk vergelijkbaar, want het koufront is dan weliswaar overgetrokken, maar echt een grote temperatuurverschil met vandaag, dat is er niet zozeer. En er is ook veel minder wind, dus uiteindelijk valt dan de temperatuur met de 19 graden best wel mee. En er komt gewoon een zonnetje bij, zeker in de ochtend. Brede opklaringen, ook in de middag trouwens. En ja, er gaat ze nu wel een stukje bewolking overheen, maar ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben in zoveel wat de neerslag ervan uit. Ook dan geldt weer zo nu dan een spettertje, maar het meeste is dan voor Noord-Nederland het geval. En bij ons valt het echt wel mee hoor. Zo nu dan een kleintje, maar dat stelt niks voor. En dan zondag weer zo'n, wel een beetje nazomerdag. Temperatuur zo'n beetje 23, 22 graden. Daaromtrent. Zuiden van Nederland heeft het mogelijk nog wat warmer. Daar zou het in Limburg met een beetje leiwerking van de heuvels 25 graden kunnen worden. Een zomerse dag. Nou, dat halen we hier zeker niet. Maar goed, het is lekker weer. Het blijft droog. Niet al te veel wind. En maandag, dan doen we dat dunnetjes over. Dus de pensionaren zoals jij, die kunnen daar volop van profiteren, Gert. Want het is heerlijk weer. Met temperaturen, nou ook hier dicht bij de 25 graden. Een beetje zwoelig voelt het aan. In de loop van de middag gaat er dan wel wat bewolking binnenstromen. En dan gaat ook de hoeveelheid zon wordt natuurlijk ook minder. En dat is alles de voorbode van een heel ander weerbeeld. Want vanaf dinsdag komen wij onder invloed weer van depressies die eigenlijk een soort voortgeduwd worden door een nieuw ontstaan hoge drukgebied, maar daar kunnen we nog zeker niet van profiteren. En dat betekent dat wij dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag toch rekening moeten houden met neerslag. Zeker donderdag en vrijdag. En zoals het er nu uitziet, ja, ik zei het vanmorgen al bij Adrie, het proefspektakel in Haastrecht. Het ziet er nu op dit moment niet zo heel goed uit. Want ik hoorde jou de interview. Nou, het ziet er wel aardig uit, maar het ziet er helemaal niet goed uit. Op zaterdag wordt heel veel regen verwacht volgende week. Maar dat is over een week. En ik zei ook vanmorgen, meestal dan is het begint de eerste verwachting voor het spektakel slecht. En in de loop van de week zie je dat helemaal bijgesteld worden. En dat zou zo maar ook nu weer kunnen gebeuren. Want er komt, zoals gezegd, nieuwe hoge druk aan. Die gaat die boel bij ons wegduwen. En dat gaat zondag gebeuren. Nou, dat kan zomaar zo'n beetje een dag eerder vallen. Dan valt het allemaal mee, maar dat zullen we van de week al bespreken. Want die week daarna lijkt het heel stabiel weer te worden. Maar wel met een paar graadjes koeler, want dan komt de wind uit het noorden. Maar al met al, vandaag blijft het voor de rest van de dag op een paar druppeltjes na droog. Morgen en zondag prachtig weer. Maandag ook. En dan daarna eventjes weer een aantal dagen stapje terug met wisselvalligheid en regen.
0: Gaan we doen. Luisteraars, hartstikke bedankt Gerald. We horen jou graag weer morgenochtend. Het allemaal in de waard op de kaart hier bij RTV Krimperwaard.
2: Oké, tot dan.
0: Tot morgen. Doei, doei.
2: Doei.

0: met de kindermiddag op dit moment.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, ik denk dat er een stuk of 80 kinderen lekker bezig zijn met spelletjes spelen. Van kleuren tot stokken vangen, voetballen. Dus ze zijn lekker bezig. Het was een beetje spannend met het weer.
1: Maar we konden
0: dit gelukkig ook binnen organiseren. Dus we zijn nu naar binnen gegaan. En zijn lekker binnen aan het spelen nu met z'n allen.
1: Nou, hartstikke goed. En wat kunnen we nog meer verwachten vandaag en morgen?
0: Vanavond is het traditionele trekkeringsteken. En dan hebben we een 45 inschrijvingen op dit moment.
1: Zo.
0: Dus we zijn heel benieuwd. Schreven goed droog weer op, dus dat is wel heel fijn. Dus, en dan is het maar ja, wie de meeste ringen raakt steekt. De Mask per Kou komt dit jaar ook weer terug.
1: De Mask Singer?
0: Ja, eigenlijk de Mask Singer, maar dan in Berkenwoudenstijl.
1: Nou, ik ben zeer benieuwd.
0: Dus dan mogen we gaan raden wie er in de pakken zit.
1: Ja, en waar gebeurt dat, binnen of buiten?
0: Ja, dat is binnen in de Zwaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, en morgen? Heb je dan ook wat leuks op het programma staan?
0: Ja, morgen hebben we de hele dag braderie. Van 10 tot 4.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we het hooivork darten. Een open podium van de muziekvereniging. En ook het paarderingsteken komt weer terug.
1: Ouderwets, maar wel gezellig.
0: Ja, in het teken van 700 jaar Berkenwoude hebben we ook het paarderingsteken dit jaar weer terug kunnen halen. Daar hebben we iets minder inschrijvingen, maar voldoende om het door te laten gaan. Dus dat is heel leuk.
1: Nou, dat klinkt allemaal heel gezellig allemaal. Dus vandaag en morgen moeten we gewoon in Pekau zijn.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja,
1: nou, hartstikke leuk. Nou, ik wens je veel succes en laten we hopen dat het droog blijft.
0: Ja, daar hoop ik ook op. Dankjewel.
1: Oké, tot ziens en bedankt.
0: Oké, fijne uitzending.
1: Dank je.

Lekker plaatje op de radio. Terug in de tijd naar de Haagse popgroep Earth of Fire met Johnny Kaagman. Maybe tomorrow, maybe tonight, dan gaat het gebeuren. Luisteraars, aan de telefoon hebben wij Dirk Molenaar. Zit op dit moment op zijn werk, zoals heel veel mensen waarschijnlijk, aan de vrijdagmiddagborrel. Dirk, goed.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gert.
0: En hoe smaakt die? Heb je vandaag nog een bitterbal of zijn het vandaag frikandellen?
1: Nee, we houden het gewoon bij een chippy.
0: Een chippy met een dipsausie?
1: Ja, was dat wel waar? Nee, helaas, helaas. Dat, nee, moeten we zonder dipsaus doen.
0: Dat kan er niet vanaf, zeg maar.
1: Nee, dat kan er nog even niet vanaf.
0: Nee, en hoe gaat het verder zo? Regent het nog een beetje daar in Amsterdam of is het droog?
1: Ja, het is op dit moment droog, maar het heeft wel heel de dag geregend. Ik was, moest vandaag naar een klant in Hoofddorp het flinke regenbui te pakken.
0: Ja.
1: En nog een ongeluk op de A10, dus ik stond weer even 20, 25 minuten vast.
0: En wat doe je dan? Een beetje scheren, een beetje ja, wat anders doen? Even in je neus en ga zo maar door, want ja, je moet de tijd toch een beetje volmaken.
1: Ja, nou, we kijken even het laatste nieuws even na en dan overdenk ik alles eens weer eens een beetje.
0: Je zonde.
1: De zonde, dat overdenk ik dan. En dan, nou, en dan ineens dan word je weer uit je droom gewekt en dan gaat het verkeer weer door.
0: Ja, word je daar nu eens een keer een beetje zat van? Ik ken er altijd heel, ja, je doet er niks aan. Ik ken er slecht tegen altijd te staan te wachten. En dan denk je, wat is er nou toch weer aan de hand? Want je ziet dan weer niet wat er aan de hand is. En dan gaat het opeens weer rijden en zo. Ik ken er slecht tegen, maar dat zal waarschijnlijk wel aan mij liggen, denk ik.
1: Ja, je bent natuurlijk wel een beetje opgefokt mannetje.
0: Opgefokt mannetje. Ja, helemaal niet, maar ik vind het zonde voor mijn tijd. En ik wil te graag weten wat er aan de hand is.
1: Ja, dat klopt. Nou, in dit geval was het ongeluk. Dus dat is gewoon bam, boom, in de Schipholtunnel was dat. En dan is het bam, boom, stil. Nou ja, goed, en dan komen de hulpdiensten. En dan is het ineens, gaat het ook allemaal weer rijden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus nou ja, het was gewoon ongeveer 20 minuten. En ik ben de tijd doorgekomen.
0: Dus gelukkig ga je genoeg zeg maar energie in de auto, in de elektrische auto, dat je het gered hebt allemaal.
1: Gelukkig wel, ja. Ja, want ik moet ook mijn energie een beetje sparen, want ik heb morgen een zware dag, hè.
0: Oh, wat is er aan de hand?
1: Morgen is het de 79e editie van de Airborne-tocht. Die wordt gelopen vanuit Oosterbeek. En dan de route zoals die in 1944 door de geallieerden is gedaan. Ik weet niet of je nou een klein beetje weet wat ik bedoel.
0: Ja, uiteraard. Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar ik weet wel hoe het ging.
1: Hoe heette die operatie? Weet je dat nog?
0: Operatie Petticoat was dat.
1: Nee, dat was niet operatie Petticoat. Dat was heel leuk. Dat waren hele leuke dames op de onderzeeboot. Maar nee, dit is operatie Market Garden.
0: Oh, neem me niet kwalijk. Maar in ieder geval,
1: dat maakt niet uit. Ik help je wel.
0: Jij gaat dat lopen en ze geven gewoon goed weer op, dus dat scheelt.
1: Ja, dat scheelt zeker. Dus ik kan kiezen 10, 15, 25, 40 of zelfs 50 kilometer. Maar,
0: het wordt de kortste, denk ik.
1: Ja, ik durf het niet aan om die 25 te doen. Hè. Ik denk dat ik helemaal in elkaar stort.
0: Nee, nou groot gelijk. Je wordt ook wat ouder en dan wordt het allemaal wat krakkeminkiger. En dan moet je niet overdreven gaan doen, want dan kom je jezelf altijd tegen.
1: Nee, daarom. Dus dat gaat goed komen. Nou, weet je, het is ook gewoon gezellig en er zit een hele leuke sfeer. Er zijn meer dan 30.000 deelnemers. Hè.
0: Zo.
1: Dat verlies je niet daarin, hè?
0: Dat zijn er heel wat.
1: Dat is echt een hele mensenmenigte en dan op een gegeven moment gaat het zich allemaal verspreiden. En dan, nou, dan merk je dat niet totdat je weer terugkomt. En een beetje de sfeer is ook goed door de, zeg maar de militairen, de muziekkorpsen die dan spelen. Ja, er wordt gewoon altijd een feestje van gemaakt.
0: Nou, hartstikke mooi. Leuk dat je daarbij kan zijn. Gaan we je nog wel horen op de radio morgen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk niet op twee plekken tegelijk.
0: Nee, maar je kan het ook van tevoren even op de band zetten, zeg maar.
1: Ja, nou, als ik moed heb vanavond, dan ga ik het doen. Maar ik denk dat ik even één keer verstek laat gaan.
0: Nou, het zal wel jammer zijn voor al die mensen die elke zaterdagmiddag om 12 uur zitten te wachten tot jij komt,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Is cool, dat is ook wel zo.
0: Ja, Dirk.
1: En ik heb genoeg wat ik kan uitzenden, dus ik ga er nog even over nadenken.
0: Ja, nee, hartstikke goed.
1: Ik ga hier afronden. En als ik me verder goed voel vanavond, dan ga ik er nog even tegenaan.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, je vrouw gaat de aardappel opzetten, dus dan ben je precies op tijd thuis. Wat prakkie.
1: Nou, dat is een beetje beroerd, want die is ook weg op dit moment. Dus,
0: jij moet wel langs de snackbar.
1: Ik moet voor mezelf zorgen.
0: Dan wordt het niet zo goed, luisteraars. Nou, ik wens je veel succes, Dirk Molenaar. En we spreken elkaar.
1: Ja, is goed.
0: Groetjes. Doei, doei. BTO, Beckman Turner Overdrive.

Heerlijke muziek uit de jaren 70. Schud je de boel weer een beetje wakker. Het was Beckman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. We kijken nog even naar de tv-gids voor vanavond. Wat is er te zien op de televisie vanavond om 8 uur op NPO 1 het journaal. Daarna de Bouwers om 9:05. En om 9:15 Triviant. Heel leuk programma, wordt niet zoveel naar gekeken, maar goed. En om 9:50 Studio Sport Voetbal. NPO 2 vanavond om 9:05, 11:40. Daarna om 9:10 Café Kokkelman. En om 10:00 Nieuwsuur. NPO 3 vanavond om 8:20 Reizen Waas. Daarna om 9:15 De Witte Man, dus een documentaire serie. En om 9:55 Sketches bij de Sluipschutters. Dat hebben we bij RTL 4 om 8:00 God's Talent nummer 1. Dat gaat weer beginnen allemaal. Om 10:00 Renze en om 11:00 Lubach. Dan hebben we nog SBS 6. Om 9:30 grote gezinnen, grote vakanties. Dure vakanties ook, denk ik. Om 9:55 vandaag Inside. En om 10:50 Hart van Nederland. Net 5 en RTL 8 hebben we nog wat leuke series. Politie-series, als je daarvan houdt. En ik zeg het iedere week maar op RTV Krimpenerwaard gebeurt van alles. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Ook de Waard aan tafel gaat weer beginnen. Dus er is van alles te zien. Kijk gewoon naar RTV Krimpenerwaard TV. Rustpuntje op de radio. Net voor de klok van 5:00.

0: Enka en Having My Baby bij RTV Krimperwaard. Plaatje uit de jaren 70. Ja, we gaan nog een plaat draaien voor iedereen die al te druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Misschien moet je nog even boodschappen doen. Misschien denk je van, ik ga nog even de banden oppompen. Want ja, er gebeurt morgen weer van alles in de Krimperwaard. En dan kunnen we mooi op de fiets gaan. Dat is lekker goedkoop, hoeven niet te parkeren. En ja, dat scheelt ook weer voor de CO2 en zo. Laten we het daar maar niet over hebben. Want was gisteravond een hele grote avond waar heel veel mensen zijn geweest. Morgenochtend wordt daar aandacht aan besteed in de Waard op de Kaart bij RTV Krimperwaard. Ja, misschien dat je zegt, nou ja, ik moet nog even de regentonnel een beetje leegmaken, want die zit hartstikke vol. Maar moet je het laten? Gooi het in de tuin. Trek het in het gras, dan krijgen we misschien wat meer grondwater. Allemaal wat tips hier bij RTV Krimperwaard. We gaan een leuke plaat draaien. We draaien de agrarische plaat. Speciaal voor iedereen die luistert naar RTV Krimperwaard.
1: Agrariërs opgelet. Ook de agrarische plaat

0: was alweer de Info Show. We zijn er weer volgende week vrijdagmiddag. Meer muziek en informatie morgenochtend in de Waard op de Kaart tussen 9 en 12 uur. En dan gepresenteerd door Arjan Vermeulen.
1: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. En het is eventjes na zes. En dat betekent dat je weekend met Tracks begint. En ik dacht eerst even dat hij ons zou overslaan. Dank u wel. Ja, zo is genoeg, dank u. En, maar nee hoor, wij zijn heel erg blij dat we dit doen. En jij bent blij dat je dit hoort, dan zou je niet op ons afstemmen. En de komende twee uur ga je dus met ons mee reizen door zeven decennia aan pop. Waarbij twee uur, gefocust is op prog. Maar eerst hebben we nog een heel relaxed eerste uur met een fruitboeket samengesteld uit de zeven decennia, waarbij we elk decennium minstens één keer aandoen. En in dat boeket zit vanavond ook weer een hele mooie première. Dat is van de script. The User's Guide to Being a Human. Dat is de titel van een nieuwe album. Dus ga er maar lekker voor zitten. En geniet nu nog eventjes van Mike Oldfield met Platinum.

0: Ja, het is 10 jaar geleden dat Jimmy deze Tranendal verliest. En 56 jaar later draaien we nog steeds muziek van hem. En ook deze maand gaan wij toch gedenken dat... Met Airplay, want dat is natuurlijk de beste manier. Dus van de speciale tracks die we dan vanavond nog weer eens een keertje op hebben getypt. Vanavond was dat de Dylan klassieker All Along the Watchtower. En die bereikte nummertje 47 in de Rolling Stone 500 Greatest of All Time Songs. Dus dat is natuurlijk voorwaar geen slechte prestatie. Maar we kunnen natuurlijk bezig blijven. Hij is dood. Hij komt denk ik niet meer terug. maar wij gaan daar deze maand toch weer even extra aandacht aan geven.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: Schrijven 1995 met Lorena McKennitt, de Bonnie Swans. En dat staat op een album live in San Francisco. Dus, Bonnie Swans.

0: speelt er op de live podia. De Trax Concertagenda. De Trax Concertagenda.
1: Ja, ik hoop dat, dat ze de solo-gitarist die ik zojuist hoorde... en die jij ook zojuist hoorde, meeneemt naar Nederland. Want ze komt naar Nederland voor 4 concerten. En dat is op 23 en 24 februari staat ze in Carré in Amsterdam. 27 februari in Muziekgebouw in Eindhoven. En 1 maart in de Nieuwe Luxor in Rotterdam. Nou, dat is lekker naast de deur. En Ray Wilson, die komt ook weer. Daar hebben we al een aantal keren melding van gemaakt. 13 november staat hij in de Bosuil in Weert. En 4 december hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En, nou, vanavond gaan we wel iets doen uit de stiltskin periode. En dat is wel... De track 14th of March, 1968 moet ik dan zeggen. En dat is terug te vinden op Unfulfillment. Dus dat is een album wat ik zeg maar in 2012, toen tracks net de etering ging, vaak iets van draaide. En dat doen we nou ook weer. MUZIEK

Ray Wilson, ja, dat is toch altijd wel weer een klein feestje. En zijn live concerten zijn weergeloos. Ik meen mij te herinneren dat Ali Ferguson ook bij de sessie in de boerderij is aangeschoven. Dus dat zou wat mij betreft de voorkeur hebben, want die voegt toch ook werkelijk wel wat toe. We gaan een bezoekje aan de AI-keuken brengen. En ja, laten we dat maar doen. Dat is, we gaan iets doen van Dick van der Heijden. En dat is... dat is de finishing touches. Nee, wacht even. Dat is Snowy White. Dat doen we straks. Nee, we gaan Dick van Heijden en wat we gaan doen, dat is... we moeten even zoeken, hoor. Ja, Dick van Heijden. Positivity Part 2. En van zijn locked-in debuut. Dat is wel weer passend, dat had ik me ook voorgenomen. Dus daar komt-ie. Met een prachtig strijkje vooraf. Klinkt weer fantastisch. Ja. Yeah.

0: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Trax tijdreis.
1: We schrijven 1986. The Concert Angels met Flying Dreams. Ja, het is herfst. En dan ga je wat donkere muziek draaien.

The Finishing Touch is de naam van het nieuwe Snowy White album. En wij kozen Whole Bunch of Nothing. En het is lekker om weer eens wat van hem te horen.

Ja, dat was een lekker gotisch einde. En de live, we gaan het hebben over Staind. En de live versie van Staind's Outside werd een hit. Dat was natuurlijk heel bijzonder, want deze live uitvoering die kwam tot stand on stage. Want het was een improvisatie die tijdens een concert plaatsvond. En ja, de studioversie die ons ontlaat en was nog niet bepaald. Ja. Maar dit is beter. Het is niet akoestisch. En dat vinden wij fijn.

Ja, dat blijft natuurlijk heel iets aparts. Ja, het was zo dat het idee was wel op papier gezet, maar de tekst nog helemaal niet. En ze waren op tournee als support van Limp Bizkit. En die vroegen hem weer terug op het podium. En die vroegen dus een verzoeknummer. Dat was Outside. En er was nog geen tekst. Dus dat werd toen daar ter plekke verzonnen. En dat is eigenlijk dit geworden. En ik ben niet zo heel erg akoestisch aangelegd. Dus ik vond dit verhaal met wat grommelige gitaar op de achtergrond toch eigenlijk wel zo lekker. Maar ja, de ontstaansgeschiedenis is natuurlijk wel heel apart. En dan de script. Ja, Man in the Arena is het openingsnummer van de User Guide to Being Human. Het nieuwe album van de script. En dat gaat vanavond in première. Dus vooruit.

Ja, dat belooft wat. Man in the Arena van het nieuwe album van onze vrienden van The Script. En nou, dat gaat wel woord worden, daar geloof ik absoluut in. Wij hebben nog wel wat tijd. Even kijken hoor. Ja, weet je wat, we doen gewoon het FD-project. Dat is denk ik niet verkeerd. Ja, het is even een kwestie van rekenen. En wij hebben wel wat met Frank Dorietke, want die gaat ondertussen gewoon door. Alleen wij gaan een beetje terug in de tijd naar 2003 van het album Electronic Dreams. Doen we Peace of Heaven. Jawel. Hoor even. Nou, dit was het eerste uur. En de laatste track, die hoor je nu. Peace of Heaven van het FD-project. Straks de tweede uur, dan hebben we de focus op prog. En 8 heerlijke tracks hebben we weer geselecteerd, waaronder de première van The Roaring Waves van Steve Hackett en Steve Rothery. Dus ja, daar ben je vast wel in geïnteresseerd. Dus blijf bij ons, tot zo.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey Jan, wakker worden?
8: Hè, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
9: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 683 alweer. Ja, ik moest eerst even kijken. Dat worden hele grote getallen. Ja, dit uur hebben wij Focus op Prog. Hè. Dat hebben we altijd al zo'n beetje gehad. En daar gaan we ook gewoon mee door. En ja, voor deze avond hebben we weer 8 heerlijke tracks opgediept. Waaronder een bluesuitstapje. Ja, 3 keer rijden. Dus weer met Davy Knowles. En de première van The Roaring Waves. Van het duo Steve Hackett en Steve Rothery. Wat je nu al op de achtergrond kunt horen. Maar dan moet je wel heel erg goed luisteren. Want er blaast wel wat wind, maar dan heb je het wel gehad. Dus ga er maar in ieder geval lekker voor zitten en geniet. Oh kijk, ze worden wakker. Steve Rothery. En Steve Hackett. Nou, allebei Steve Rothery is nog steeds de gitarist van Marillion. En Steve Hackett is solo doorgegaan na zijn periode bij Genesis. Dit is The Storm.

0: Ja, dat heb je als je uit een concert een track draait, dan is het ineens is het over. Maar dit kennen wij natuurlijk allemaal. Maar de kenners hebben waarschijnlijk de versie ook geraden die niet zo lang geleden in de krochten van de Trax-archieven tegenkwam. En het is een geremasterde versie van een live registratie van Time uit 1974. Een concert in Wembley Stadium. En ja, dat is... als je daar een stukje tussenuit haalt, dan stopt het ook ineens. Maar goed, we hebben natuurlijk nog meer nieuws.
1: Wat speelt er op de live podia? De Trax Concertagenda. De Trax Concertagenda.
0: Want dan hebben we het, als we natuurlijk Pink Floyd draaien met een concertaankondiging, dan gaat het altijd om tributes. En daar heb ik er een paar voor je. De Australian Pink Floyd Show, die komt naar Nederland. 22 februari staan ze in 013 in Tilburg. En de Nederlandse tribute Pink Project, die toert in het nieuwe seizoen met The Story of Floyd Part 3. En dan hebben we het over inhoudelijk over het latere materiaal plus de solo van Roger Waters en David Gilmour. En die toeren heel veel in Nederland. Daar hebben we ook een vol balboekje. En ik noem alleen de concerten dichtbij. 7 mei staan ze in de Rijswijkse Schouwburg. 4 juni in het Theater De Veste in Delft. En 11 tot en met 13 december in het Omniversum in Den Haag. Dat lijkt me iets heel speciaals, als ik dat zo zie. En 19 september staan ze in Bibelot in Dordrecht. En 28 december, ja, het zo worden er toch wel veel, in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Ja, dat is... Het zal nog wel gaan veranderen, want ja, het nieuwe seizoen moet toch wel geboekt worden. Ik ben zelf een liefhebber om, naar Capelle te gaan. Kan je toch wel heel griefelijk toeven. En ik heb daar de jongens een keer gezien. Pink Project. En ik kan je alleen maar zeggen aanrader. Dus ooit begonnen als Pink Floyd Tribute. Ja, we blijven in de sfeer. Hè? Maar dan hebben we het wel over RPWL. En die is al lang succesvol met eigen werk. En als je zeg maar de zang hoort, die zou zo van David Gilmour kunnen zijn. Maar dat is toch echt Yogi Lang, de Y in de RPWL. Of de L in RPWL is dat. En ze zijn al lang succes van het eigen werk. Het eerste half jaar volgend jaar verwachten we een nieuwe album, Human. En die zal live te horen zijn op 10 april... hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. Ze zijn fan van de boerderij, dus dat kan niet missen. En van een 2012-album Men and... Wat staat hier nou? Ik kan mijn eigen handschrift af en toe niet meer lezen. Dat is natuurlijk ook wel weer... Men and Time, ja... We komen er wel. Is dit We Are What We Are? RPWL.

0: Ja, dat was RPWL. En, maar we hebben nog meer moois. Het is 1935, dus moeten we een klein beetje voort gaan maken. Maar dit is ook apart.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.
0: Porcupine Tree.

0: Thank you.
1: Ja, dit was mijn eerste kennismaking met Porcupine Tree. En dat moet je zeggen, dat beviel wel zo goed. Dat kort daarna volgt Voyage 34. En dat is... dat heeft de zaak tot definitief aan het rollen gebracht. Ja, sindsdien heb ik vreselijk veel concerten gezien uit zijn Porcupine Tree-periode. En ik moet je zeggen dat het solo-werk van Steve Wilson... ben ik toch iets minder enthousiast over. Maar het blijft goed, blijft een vakman. Een andere band die ruim door de ballotage kwam... Porcupine Tree, daar hebben we natuurlijk al heel veel van gedraaid. En waar we ook al behoorlijk wat van hebben gedraaid, dat is dus Millennium. Want die kwam met een hele hoge productie ook fluitend door de ballotage. En de Polen weten toch steeds weer in hoog tempo te scoren, dus op die manier. En ik doorzoek dan ook de archieven om zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen wat er zoal verschenen is. En een van de gevonden werkjes staat in de playlist van vanavond. Born to Hate, een track van de Seven Years Rarities. En dat is een cd uit 2007, dus...

0: Ja, ik moet je zeggen, Millennium is toch wel een van de terwijl ze al heel lang actief zijn, is er in ieder geval bij mij. Of ik heb zitten slapen, of hij werkt sowieso nogal onder de radar. Maar ja, voor mij was het toch wel een openbaring als ik zag wat hij allemaal al tot stand gebracht heeft. En met hem bedoel ik Richard, en dan komt er een hele moeilijke Poolse naam, tenminste voor mij wel. 1948, nou, we hebben nog wel even. En ja, als ik dit ga doen, dan is dat gelijk de laatste track van vanavond. Ja, ik kan het toch niet laten. We gaan het doen en ik ga het zo heel snel doen.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.
0: We besluiten dus daarom met Davy Knowles en Got to Leave. Want ik blijf dat toch wel grandioos vinden. Ik wens je alvast hierbij een heel prettig weekend. Tijdens Davy Knowles. En wij zien elkaar volgende week weer. Ik ga.

0: gauw meeluisteren, want dit is echt geweldig.
1: We're gonna slow it down just a little bit.

0: lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. When the going gets tough.

0: Nick Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: We've lost dancing.
1: If I can live through,
0: we've lost dancing.

I can hear the music from here. Yeah.

Me don't let me fall. You never let me down before.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

info. Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: Info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Oldtimershow in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpenerwaard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een oldtimershow gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

0: Ik krimp in Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel, veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2:00 middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2:00 middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.